NPO Klassiek. Bereid je voor op een swingende zomeravond. Met balletmuziek en Gershwin's aanstekelijke Rhapsody in Blue. NPO Klassiek is er live bij in het Concertgebouw. Met Phil Zuid en dirigent Duncan Ward. Luister mee. Morgen om 8 uur. Poulenc, Gershwin en Stravinsky in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress, die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn 2 mensen met de auto in het water terechtgekomen. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman en de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Maar je denkt misschien bij jezelf, goh, wat is dat, een lage cello? Dat is een contrabas. Concert voor contrabas en orkest van Jan Krietel van Hal. Chichi Nwanoku op contrabas en het Zweeds Kamerorkest. Goedemorgen. Je luistert naar Voor de Dag. Fijn dat je luistert. Dit is NPO Klassiek. Mijn naam is Camille. En tot 7 uur neem ik je mee richting de ochtend. En heb jij nou net als ik een gebroken nacht gehad? Misschien in je oranje outfit achter de tv? Ik moet bekennen, ik eigenlijk wel een beetje. Wat een wedstrijd is dit, jongens. Die Wout Weghorst, hoe doet hij dat toch? Direct na zo'n wissel, meteen zo'n voorzet geven. Nou, mocht je een korte nacht gehad hebben, om een andere reden. Een andere goede reden daarvoor is dat het volle maan is. Het is echt een grote volle maan. Om 2:02 stond hij vol te shinen en hij is nu ook nog steeds prachtig. Ik ben heel benieuwd of het ook Nederland heeft geholpen in het gelijkspel op dit moment. Het is in ieder geval tijd om even vooruit te kijken. En dat gaan we ook doen met muziek. Muziek van Antonio Caldara.

0: De sonate voor twee violen en basso continuo van Antonio Caldara, Parnassi Musici. Ik heb eigenlijk wel zin om een wat langer stuk muziek te luisteren.
1: Het ochtendconcert.
0: En wat is daar nou een beter moment voor dan 18 over 5 ochtends? Het moment van de dag dat ik je een langer stuk muziek ga laten horen. Een soort concertervaring voor thuis, als het ware. En vandaag iets bijzonders. De vijfstemmige mis van William Byrd. Klein geheimpje over dit stuk. Het werd geschreven door William Byrd voor geheime, illegale feesten van katholieke edelen. William was zelf ook katholiek, maar in die tijd in dienst bij de Britse koningin Elizabeth I. En die had het katholicisme verboden. En de eerste blauwdrukken van deze compositie, die verschenen zonder titelblad, zonder jaartal en zelfs zonder vermelding van een drukker of uitgeverij, om vervolging te voorkomen. En deze mis, die werd dus gezongen op die illegale feesten van katholieke edelen. En dan ben ik toch wel benieuwd, hoe heeft dat er uitgezien dan? Hoe ziet een illegaal katholiek feestje eruit? Ja, ik kan nu allemaal grappen gaan maken over Brabant en bier, maar dat doe ik maar even niet. We gaan er gewoon naar luisteren. De vijfstemmige mis van William Byrd, Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philip Herrewegen.

0: Vandaag in het ochtendconcert de vijfstemmige mis van William Byrd, Mass for Five Voices, gezongen door het Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philip Herrewegen. Ja, en ik weet niet of je de wedstrijd op dit moment nog steeds aan het kijken bent, maar het is wel echt bloedstollend spannend aan het worden, want het ziet er toch wel echt naar uit dat het strafschoppen gaan worden. Maar goed, genoeg over voetbal.
1: Voor de dag met Camille Jansen. Op NPO Klassiek.
0: Ja, en na dit ochtendconcert heb ik wel zin in wat menselijke muziek. Dit is muziek van Anton Stepanovich Arensky. Gezongen muziek. Pianomuziek. Dit stuk is 1/24ste deel van een pianobundel met 24 prachtige pianostukken. En Stepanovich die staat bekend om zijn romantische muziek. Dit is ook echt wel een romantische componist. Dit is Stephen Coombs op piano en dit is een van de 24 stukken van Stepanovich Arensky.

Elegie Andaggio non troppo van Anton Stepanovic Arensky, Stephen Coombs op piano. Mooie romantische muziek. We gaan verder met muziek van Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Ik ken hem verder niet, maar ik vond het wel een heel mooi stuk. Ik wilde je er toch even laten horen. Het quintet voor harp en strijkers. Tweede deel, het Adagio. Met op harp Anne-Sophie Bertrand.

Muziek van Camilla de Rossi, gespeeld door het Weser Renaissance onder leiding van Manfred Cordes. En ik weet niet of je de wedstrijd aan het kijken bent. Het is echt bloedstollend spannend. We gaan verder met muziek van mijn favoriete Nederlandse jazzpianist. Dit is Harmon Fraaijens Melancholia.

Muziek van Harmen Fraaien en Arve Henriksen, trompetist uit Noorwegen en een pianist uit Nederland. Ja, dit was Melancholia. Straks in het volgende uur nog veel meer mooie muziek van Clementi en een gedicht van Ingmar Heitse. Muziek van Luigi Boccherini en van Niccolo Paganini, van Bach en natuurlijk het woord van de dag. Dat en meer hier op NPO Klassiek. Fijn dat je luistert. Dit is Voor de Dag. We luisteren nog een klein stukje naar muziek van Antonín Scriabin. Blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de 8e finales van het WK voetbal te bereiken. Oranje verloor van Marokko na strafschoppen. Het duurde lang voordat er werd gescoord in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Somerville. En lang leek Oranje de wedstrijd te winnen, maar Marokko maakte aan het begin van de blessuretijd gelijk. In de verlenging slaagden beide ploegen er niet in te scoren en dus kwam het aan op penalties. En de Marokkanen namen die beter. Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag in een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar de man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress. En in het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op de modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: NPO Klassiek.

0: Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. En als je nou denkt, is dit Mozart? Nee, het is Muzio Clementi. Gespeeld door de Hongaarse pianist Balázs Csokonai. Wij gaan eventjes als eerst de nacht afzwaaien met een klein gedicht. En dat doen we vandaag met een gedicht van Ingmar Heitse.
1: Dichten van de nacht.
0: Dit is het kwijt zijn van dingen. Het kwijt zijn van dingen is een grootse vorm van zelfhaat. Hoe hard alle andere dingen ook roepen, maar wij zijn er toch? Je zoekt steeds kleiner, steeds dieper begraven,

0: Wij gaan eventjes als eerst de nacht afzwaaien met een klein gedicht. En dat doen we vandaag met een gedicht van Ingmar Heitse.
1: Dichten van de nacht.
0: Dit is het kwijt zijn van dingen. Het kwijt zijn van dingen is een grootste vorm van zelfhaat. Hoe hard alle andere dingen ook roepen, maar wij zijn er toch? Je zoekt steeds kleiner, steeds dieper begraven onder wat je vond, terwijl het buiten langzaam donker wordt.

Heartland, of Heartland, van Angus McRae, samen met het Curve Ensemble, wat ik je even wilde laten horen, want dat kwam van een nieuw album, van een soort verzamelalbum met allemaal contemporary classical muziek erop, dus moderne klassieke muziek. Van iets ouds, van iets nieuws naar iets ouds, we gaan eventjes naar Luigi Boccherini. Dit is zijn quintet voor hobo, fluit en strijkkwartet. En je hoort Manuel Granatiero op Traverso.

0: Muziek van Luigi Boccherini, zijn quintet voor hobo of fluit en strijkkwartet. Ja, het is, ik heb wel zin om een klein stukje muziek van Bach te luisteren.
1: Onverwacht.
0: Maar als je voor de dag op NPO Klassiek al wat langer luistert, dan weet je dat we dat altijd net even anders doen. Hè? Altijd net even met een twist, op een manier of in een bezetting waar de grote Johann Sebastian het zelf niet helemaal voor bedoeld had. En ik kreeg deze week via Instagram een hele leuke tip van een luisteraar, Koopmaris Maarten. Namelijk Bach uit Brazilië. Hoe zou Bach hebben geklonken als hij een klein Braziliaans, als klein Braziliaans jongetje muziek gemaakt had? Nou, ik denk een beetje zo. Ik ben heel benieuwd wat jij van deze vrolijke versie vindt.

sowieso iemand die een deal met de duivel gesloten heeft, deze violist. Als je zo kan spelen. Ning Feng, samen met pianist Thomas Hoppe, speelt hier ja, toch wel die legendarische noten van Niccolo Paganini. Zijn vioolconcert, zijn tweede vioolconcert en dan het derde deel, het rondo, nu natuurlijk in een kamermuziekbewerking. We gaan verder met muziek van Carl Philipp Emanuel Bach. Toch de familie van, dit is zijn celloconcert.

Het celloconcert, in Bes, gespeeld door cellist Nicolas Alsterstad. Ja, best wel klassieke muziek van Carl Philipp Emanuel Bach. Toch een stukje klassieker dan zijn vader, Johann Sebastian. En ja, misschien ook wel een mooi moment om daar nog even naar te luisteren. Dit is zijn kantaat, een kantaat van Johann Sebastian Bach. Gespeeld door het Amsterdam Barok Orkest onder leiding van Ton Koopman.

Een kantate van Johann Sebastian Bach, gespeeld door het Amsterdam Barok Orkest onder leiding van Ton Koopman. Ik heb al zin om een klein spelletje met je te spelen. Iedere week test ik de staat van jouw taalkennis. En ik ben wel benieuwd of jij alle Nederlandse woorden kent. Want Nederlands heeft namelijk een nogal rijk vocabulaire. Ken jij het woord coterie? Het woord coterie met een C, coterie. Wat betekent dat? Betekent dat A, ik heb vanochtend een gerookt hammetje gehaald bij de coterie, een vleesrokerij. Betekent dat B, Boas duwt Kiki terwijl ze op de schommel zit in de coterie, dus een speeltuin. Of C, mijn favoriete restaurant is vanavond gesloten, want het is afgehuurd door een coterie van rijke mannen. Dus een genootschap. Betekent coterie A, een vleesrokerij, B, een speeltuin of C, een genootschap? Laat het me even weten met een berichtje in de NPO Luister-app of via Instagram. En dan hoor je het goede antwoord natuurlijk zo meteen.

Thorsten Kerl als Lohengrin tenor hier in deze Lohengrin aria van Richard Wagner. Samen met het Slovaaks Radio Symphony Orkest. Ja, en op de vraag wat het woord coterie betekent. Hoop leuke reacties in de NPO Luisterapp. Echt een hoop leuke. Onder andere een spraakmemo van Laurens. Die zegt dat het antwoord A is. Erik die zegt een coterie is een club mensen die heel goed voor zichzelf zorgen. Malika die zegt een coterie is een elitair clubje. En Henk die zegt een dagcamioncoterie is inderdaad een besloten clubje mensen. Dus C. Klopt inderdaad. Een coterie is niet een speeltuin en ook niet een vleesrokerij. Het is een besloten groep of een club mensen. Het komt uit het Frans. In de middeleeuwen duidde het een vereniging van boeren op een adellijk landgoed aan. En later kreeg het de algemene betekenissen, genootschap en besloten gezelschap. En in het Nederlands heeft coterie vaak de bijklanken van een clubje mensen dat anderen die er niet bij horen, uitsluit. Dus dat is eigenlijk wel iets actief negatiefs. Het Franse coterie is waarschijnlijk net als cotier, een oud Frans woord voor boer, afgeleid van een Germaans woord dat hut betekent. En dat woord is dan weer verwant aan het Engelse, komt-ie, cottage. Hut, huisje, kot. Daar ga je, kot, coterie. En dat betekent dus vaak een soort armoedige boerenhut. Maar later werd dat dus weer juist iets voor hele rijke mensen. Dus mocht jij zelf bij een coterie zitten, dit is misschien wel een goed moment dat je ook de naam van jouw clubje even verandert naar een coterie. Verander even de naam van de WhatsApp groep, zou ik willen voorstellen.

De romances voor zangstem en piano, Sergei Rachmaninoff, hier nu niet gezongen, maar gespeeld op cello door John Henry Crawford en door pianist Victor Santiago Asuncion. Straks het volgende uur nog veel meer mooie muziek in de ochtend, vandaag met Aldert Hunkar. Zij heeft natuurlijk, wat heeft ze allemaal? Een cryptogram, een ontbijtgast, interessante gesprekken, leuke nieuwtjes en een hoop mooie muziek. Dat en meer hier op NPO Klassiek. Fijn dat je luistert. Dit was Voor de Dag. Mijn naam is Camille. Blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer hoor je in de NPO Klassiek zomeravondconcerten. We zijn live bij festivals in Nederland en daarbuiten. Zoals de BBC Proms en het Festival Oude Muziek in Utrecht. Het zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster. 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de 8e finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van de vallende Somerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. En bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
2: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
1: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. Er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest, maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet en Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Ander nieuws: voor het Nederlandse crypto-platform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten ineens niet meer bij hun crypto-munten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
3: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten, zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
1: En de FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland en daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking, vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
5: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
4: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
9: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
11: Voor de tactieken, de analyses en de uitslag moet je op een andere zender zijn. Maar ik heb wel weer iets over mezelf geleerd tijdens mijn rit naar de studio deze ochtend. Een sportwedstrijd luisteren op de radio vind ik echt veel leuker dan kijken op televisie. Maar eigenlijk geldt dat voor het hele leven. Goedemorgen.

0: Kijk, daar kan ook niemand meer zeggen dat ik niet wakker ben. Want Vivaldi heeft al geklonken deze ochtend. Prachtige fagot.
1: Heerlijk.
0: Ja. Goedemorgen allemaal. Het is dinsdag 30 juni en ik bekeek alvast de voorpagina's van de kranten, zodat jij dat niet hoeft te doen. NRC opent op een groot artikel over de defensienota die gisteren werd gepresenteerd. Het leger ondergaat een grote transformatie en richt zich op drones in plaats van tanks. De Telegraaf hanteert sporttermen als het gaat over boeteschuld na verkeersovertredingen. Gele kaart of liever gele brief om je te waarschuwen als er een verhoging van je boete dreigt. Trouw buigt zich over de deals die worden gesloten met derde landen om grip te krijgen op migratie. Ook Nederland wil zulke deals sluiten, maar ze werken amper, schrijft de krant. En de vertrekkende vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, roept moedige politici op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Anders wordt Nederland onregeerbaar en dat staat in het AD. Straks meer uit de kranten, nieuws, het cryptogram en meer. Samenstelling van de muziek vandaag, Karel den Hertog. En de regie, Marjelle van Kilstonk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Aldis.
0: Ja, waar kijk jij nou uit deze ochtend?
1: Nou, ik heb wel een leuke tip om 9:15.
0: Ja?
1: Dan gaan we naar Zutphen.
0: Oh, gezellig.
1: Dus dat, daar verder verklap ik nog niet. Nou ja, eigenlijk zit er weer een heerlijke Ravel in. Er zit Mozart in. We gaan naar Schumann, Rameau. Dus ja, ik vind alles best.
0: Ik vind het ook geweldig.

Muziek van Giovanni Benedetto Platti, een concert voor hobo en strijkorkest. Xenia Löffler die speelde de hobo en je hoorde verder ook nog de Academie für Alte Musik Berlin. Het cryptogram. We hebben graag dat je hem voor 8:45 oplost. Dorpjes met wellnessvoorzieningen in een balletvoorstelling. Dorpjes met wellnessvoorzieningen in een balletvoorstelling. En je weet het, deze week geven we weg die cd van de jonge Amerikaanse violist Miklen Laipang. Samen met pianist Nigel Yandel. De cd heet Deep River. Mooie muziek van Tchaikovsky, Ravel en Richard Strauss kun je op die cd vinden. Stuur je oplossing naar ons via de gratis NPO Luister-app. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon mailen naar deochtend@kro-ncrv.nl.

0: Uit de eerste symfonie van Camille Saint-Saëns hoorde je het tweede deel. De Orchestre National de France onder leiding van Christian Macellaru. Het is bijna 17 minuten over 7 is het en je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek. Angela Maas is vandaag mijn ontbijtgast. Ze is cardioloog en hoogleraar. Gespecialiseerd in vrouwenharten. Dat vind ik altijd heel mooi klinken. En voor ons heeft ze het nieuws en de kranten alvast bekeken. Dag Angela, goedemorgen.
1: Goedemorgen Aldert.
0: Ja, wat valt je vanmorgen op? In het nieuws althans.
1: Ja, nou het is al wat langer in het nieuws. Dat er een enorme toename is van het online, de online verkoop van afslankmiddelen. En daar staat zowel in de Volkskrant als in de NRC staat daar een stuk over. En dat loopt echt wel een beetje uit de hand. In toenemende mate worden er vaak jonge mannen tussen de 16 en 36 op de eerste hulp opgenomen met vergiftigingsverschijnselen van online bestelde afslankmedicatie. Ja. En dat zijn vaak injecties, maar het zijn ook allerlei pillen die verkocht worden. Ja, en dat is toch een toenemend probleem, ook zichtbaar in de ziekenhuizen.
0: Ja, en met wat voor klachten komen ze dan in het ziekenhuis terecht?
1: Ja, nou, misselijkheid, beroerd, zelfs epileptische aanvallen, half comateus. Het kan een heel spectrum zijn. Maar het neemt toe en het is toch wel zorgelijk. Omdat het wordt een beetje verkocht alsof dat allemaal veilig is om af te vallen. Ja. En het heeft ook allemaal wel te maken met het ideaalbeeld. Hè? Hoe je eruit moet zien, exact. Dat je goede spieropbouw krijgt en dat soort dingen. En ja, je kan beter gewoon gaan sporten, zo als je dat wil.
0: En anders eten, zeg ik altijd ook, maar heel eigenwijs.
1: Ja, dat helpt. Precies, precies.
0: Ja, daar moeten we in de gaten houden, dat begrijp ik. Wat las je nog
1: ja,
0: meer?
1: En ja, en ook echt afraden. Het is gewoon gevaarlijk. Je kan eraan doodgaan.
0: Nou ja, dat, ja.
1: Ja.
0: Had je nog wat anders gevonden?
1: Ja, dan wel iets positiever. Minister Van Weel van Justitie die is bezig met een kabinetsvoorstel om psychisch geweld achter de voordeur strafbaar te gaan stellen. Mm-hmm. Dat heet ook wel intieme terreur.
0: Oh, ja.
1: En dat is met name het continu kleineren van je partner, gaslighting, dat je partner, vaak zijn dat natuurlijk vrouwen, dat die aan zichzelf gaan twijfelen of ze wel in orde zijn. Mm-hmm. Het volkomen afhankelijk maken, paspoorten afpakken, controle van je bankrekening, van alles wat je doet. En dat komt toch veel meer voor dan we denken. En in extreme gevallen kan dat natuurlijk eindigen met femicide.
0: Juist.
1: En hij is nu bezig met een wetsvoorstel en is op dat voorstel nu consultatie aan doen om te kijken of er verbeteringen kunnen zijn in dat wetsvoorstel. En ik denk dat het heel belangrijk is dat er regelgeving komt, want het gebeurt veel te veel.
0: Ja, de vraag is natuurlijk, hoe zou je dat dan moeten handhaven? Hè, dan heb je een wet die
1: het
0: verbiedt.
1: Ja, dat is ook een beetje het issue. Hè, van hoe kan je dat aantonen? Maar goed, iedereen is natuurlijk de hele dag bezig met zijn iPhone. En dat gebeurt ook vaak via dat soort berichtjes. Ja, dat intimidatie plaatsvindt. Hè, waar ben je nu? En hoe laat kom je thuis?
0: En wie ben je?
1: Je krijgt nog 10 minuten, ik noem maar iets.
0: Ja, goed dat er wat mee
1: gebeurt.
0: Dus dat
1: kan je natuurlijk allemaal, kan je daar foto's van maken. Je kan dat bewaren, je kan dat opslaan.
0: Ja.
1: En wat denk ik heel belangrijk is, dat vrouwen zorgen dat ze niet zo afhankelijk worden van een man.
0: Ach, de woorden van mijn vader zaliger en ik vaar er wel bij. Ja.
1: En mijn ouders ook, die worden hier ook
0: precies.
1: In.
0: Ja. Mooie onderwerpen, goed dat we daar aandacht aan besteden. Je had ook nog een muziekvoorkeur. Je vroeg om een pianosuite van Rameau en dan specifiek Alexandre Tarot op piano.
1: Precies.
0: Welke sfeer roept dat bij je op, Angela?
1: Nou, gaat een beetje richting Franse vakantiesfeer, toch?
0: Ah, en ga je bijna dan?
1: Ja. Nog een dag of 10.
0: Nou,
1: dus ik zie er naar uit. Ja.
0: Prima. Nou, we helpen je op weg met de voorbereiding. De voorpret in ieder geval. We gaan het voor je draaien. Zeer bedankt voor je bijdrage deze ochtend.
1: Oké. Okay. Dag Aldit.
0: Dag hoor. Dag. Dat was Angela Maas.

Ja, ik denk dat onze ontbijtgast Angela Maas inmiddels de koffer aan het pakken is na het horen van haar verzoek muziek. Ze vroeg om Jean-Philippe Rameau en dan specifiek met Alexandre Tarot op piano. Nou, dat hebben wij geleverd. Le Rappel des Oiseaux hoorde je en we hebben het met alle liefde voor haar gedraaid.

0: Het Dorisch String Quartet speelde muziek van Robert Schumann. Un poco adagio, dat vinden we fijn op dit tijdstip van de dag. Het is 8:01. Het nieuwsoverzicht op dinsdag 30 juni. Het Nederlands elftal is vanochtend uitgeschakeld op het WK voetbal door Marokko. In wijken waar veel Nederlandse Marokkanen wonen, wordt die overwinning gevierd, zoals in Amsterdam-West.
1: Omdat ze vanaf het begin dachten dat ze het eventjes zouden doen. Ja. Hun arrogantie was ten top. Ze zeiden, Marokko, rollen we even op. We hebben de hele wedstrijd gedomineerd. En uiteindelijk hebben we terecht gewonnen. Ja.
0: In de Haagse Schilderswijk is de ME ingezet nadat er vuurwerk naar de politie was gegooid. Europa tikt Nederland op de vingers omdat NS bijna de enige vervoerder is op het spoor. In de regio's rijden een paar andere vervoerders en sinds kort zijn er GoVolta en European Sleeper. Maar van echte concurrentie voor NS is geen sprake. BNR-correspondent Stefan de Vries.
2: Er is te weinig capaciteit op het Nederlands spoor, al een van de drukste ter wereld. En als er geen genoeg capaciteit is voor andere vervoerders, dan krijgt de NS voorrang boven de concurrenten. En de NS is natuurlijk voor 100% eigendom van de staat. Dus de overheid maakt een regel waar haar eigen bedrijf beter van wordt. En dat mag niet.
0: Europa stapt naar het Europese Hof als de Nederlandse regering niet snel uitlegt waarom het spoor niet wordt opengesteld voor andere aanbieders. In de Nederlandse gezondheidszorg worden Marokkanen, Turken en andere mensen met een migratieachtergrond anders behandeld dan autochtonen. Dat blijkt uit de tv-serie Ongelijke Behandeling. Zelfs bij bevallingen in het ziekenhuis is dat te merken, vertelt kraamzorgster Aisha uit eigen ervaring.
3: Hoorde ik een vrouw, die was aan het bevallen, die was aan het schreeuwen in het Arabisch. Niet van pijn, maar heel angstig. En toen dacht ik, dit is niet goed. Dit is echt niet goed. Het gaat sowieso mis bij een vrouw als je bevalt. Het is een hele gevoelige, bijzondere moment en niemand om je heen kan je verstaan.
0: Aisha is een eigen kraambureau begonnen, naar eigen zeggen, omdat veel kraambureaus bij sommige postcodes niet komen opdagen. Een praatje maakt je dag. Zo heet de nieuwe campagne van de stichting Ideële Reclamemakers. Lucie van der Helm van Sieren bij de NOS.
4: Een klein praatje heeft gewoon enorme impact op hoe we samenleven. Dat is in feite de kern van het verhaal. Mensen geven aan dat ze mensen in de buurt beter leren kennen. Het draagt bij aan vertrouwen en tolerantie in onze samenleving. Je krijgt een positieve beeld van mensen. En mensen geven ook aan dat ze er gewoon simpelweg gelukkiger van worden.
0: Een praatje maakt je dag. En het begint bij goedemorgen, zeg ik altijd maar. Trouwens, een praatje mag ook best gaan over het weer, zegt Sieren. Tot slot weer en verkeer. Jeroen Dirks is aangeschoven. Goedemorgen, Jeroen.
5: Ja, goedemorgen Aldert. En over dat weer gesproken, wel wat meer bewolking dan gisteren. Verder zo goed als droog. Bij zwak tot matige zuidwestelijke wind wordt het 18 graden aan de kust tot 25 graden in het binnenland. Nou, de file staat zo'n 200 kilometer file op dit moment. En net als gisteren springt de A4 er weer bovenuit. Rotterdam richting Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp. Je bent 50 minuten langer onderweg daar. En dat komt door wegwerkzaamheden op de parallel lopende A44. Er is geen treinverkeer tussen Rotterdam en Breda. Na een brand in een goot met kabels. 4 lassers zijn bezig met de reparatie. Maar die duurt tot donderdagavond. En op een deel van het traject tussen Groningen en Leeuwarden rijden ook geen treinen. En dat komt naar een stroomstoring afgelopen weekend.
6: De Ochtend met Aldert Hunkar op NPO Klassiek.

0: Ja, Marielle en ik delen liefde voor Mendelssohn, hè?
1: Heerlijk.
0: Wat doet het met jou?
1: Ja, ik vind het gewoon een soort oervrolijkheid en ontroering ook heel vaak die eruit voortkomt.
0: Precies.
1: Ja.
0: En meteen energized.
1: Ja.
0: Nou, heerlijk. Dit was een deel uit de vierde symfonie dus van onze Felix. Wij noemen hem gewoon Felix. In de uitvoering van de Chamber Orchestra of Europe. Onder leiding van Yannick Nizet-Séguin, die we volgens mij verderop in het programma nog een keertje tegenkomen.
1: Zeker.
0: Hij heeft het hartstikke druk met ons.

0: Muzieksamensteller Karel den Hertog weet me wel te verrassen met dit Oblivion van Alexander Debic en Claudio Monteverdi. Ik vond het gewoon heel erg mooi. De countertenor die je hoorde is Jakub Jozef Orlinski. Het is 7:15. Bart Kool schreef het krantenoverzicht en dat lees ik samen met Jeroen.
1: Nederland wil grip op migratie krijgen via terugkeerafspraken met landen van herkomst. Maar de afspraken die Nederland erover heeft gemaakt, met landen als Marokko, Tunesië, Turkije en Irak, hebben slechts een zeer beperkt effect gehad. Dat blijkt volgens Trouw uit een evaluatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
0: De 105 miljoen euro die Nederland de afgelopen jaren heeft uitgetrokken voor deze migratiepartnerschappen is grotendeels verspild geweest. Alleen in het geval van Marokko is er een klein aantoonbaar effect bereikt. Onderzoekers van het ministerie schatten dat er ongeveer 112 extra gedwongen vertrekken per jaar naar Marokko hebben plaatsgevonden.
1: Nederland zit dicht tegen het punt van onbestuurbaarheid aan. Daarvoor waarschuwt vicepresident Tom de Graaf van de Raad van State in een afscheidsinterview in het AD. Door de versplintering in het parlement wordt het volgens hem steeds moeilijker om meerderheden te vinden.
0: Het kabinet Jette leunt op een minderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Oppositiepartijen willen niet bewegen, constateert de Graaf. En de coalitie zoekt niet naar de meerderheden, maar wil het eigen programma uitvoeren. Ja, dat wordt een onmogelijke situatie, zegt hij.
1: Docenten op de middelbare school besteden 8 tot 10 uur per week aan het maken en nakijken van toetsen. Is dat eigenlijk geen ideaal klusje voor AI, voor kunstmatige intelligentie? Nou, docenten in Gouda die het proberen zijn volgens de Volkskrant enthousiast.
0: De docenten doen mee aan een proef met een speciaal ontwikkeld AI-programma. Daarin maakt de docent met behulp van AI de opgave en maken de leerlingen vervolgens ook hun werk daarmee. Alle antwoorden worden automatisch gecontroleerd en de docent kan ook zien hoe lang een leerling bezig is geweest. Ik vind het programma echt de bom, zegt een wiskundedocent.
1: Door het warme weer duikt in steeds meer delen van Nederland ongedierte op. Steden zetten alles op alles om ratten, muizen en andere ongewenste bezoekers te bestrijden. Toch lukt het tientallen gemeenten niet om die overlast terug te dringen, blijkt uit onderzoek van de Telegraaf.
0: Een eigenaar van een eettent in Den Haag die ziet de ratten dagelijks rennen over de parkeerplaats. En volgens hem loopt hij daardoor ook klanten mis. Hij zegt, ik zag laatst een vaste klant van mij hier uit de auto stappen. Maar toen ze een rat opmerkte, sprong ze schreeuwend terug haar auto in en reed ze weg. Ja, dat zou ik kunnen zijn.
1: Ja, en dan krijgt in NRC klassieke muziekredacteur Rahul Gandolage 3 pagina's om het Holland Festival te fileren. Hij was bijvoorbeeld al sceptisch en bezocht juist daarom afgelopen maand 15 voorstellingen van het Holland Festival en workshops. En daarvan konden slechts 5 hem bekoren.
0: Gandolage kan na een maand voorstellingen bezoeken niet uitleggen wat het Holland Festival precies wil zijn en wil laten zien. Hij vermoedde dat komt doordat het Holland Festival door wildgroei zelf ook niet meer goed kan uitleggen wat het Holland Festival nou eigenlijk is. Zijn oplossing, een festival dat kleiner en betrouwbaarder is. En daar voegt hij aan toe, ja, dan zou ik wel ieder jaar gaan. Ja, Marjelle, jij bent fan toch van het Holland Festival?
2: Nou, ik ben in de afgelopen jaren best vaak geweest en ik heb er de prachtigste dingen gezien.
0: Ja?
2: Ook wel eens teleurgesteld geweest, omdat je inderdaad niet weet wat je verwachten kan. Maar ik snap wel wat hij zegt als ik dit keer de programmering zag. Maar ik heb iets heel moois gezien en gehoord. Vox Luminis, prachtig ensemble met een Engels programma.
0: Was

0: in een van die vijf die...
1: Misschien, ja. Ik ga het even op teruglezen. Ja. Ja, ja. Dit was een programma met dans en Vox Luminous zong Engelse werken. En ik heb een Engels werk van Thomas Morley klaarstaan.

Je hoorde Vox Luminis met I Heard a Voice from Heaven. Muziek van Thomas Morley. Een kleine blik op het cryptogram. De opgave is dorpjes met wellnessvoorzieningen in een balletvoorstelling. Ja, ik zie heel veel antwoorden. Eentje kan ik niet helemaal thuis brengen. Die noem ik maar. Het is het in ieder geval niet. Elisabeth is niet het juiste antwoord. Dus doorpuzzelen en stuur je antwoord in via de app of via de mail.

0: Je hoort de muziek van Carlo Ignacio Monza. Het vroege werk van deze man werd uitgebracht onder de naam Giovanni Battista Pergolesi. En dat was die andere Italiaan die al heel veel succes had, maar in die tijd al dood was. En dat deed hij om de verkoopcijfers een beetje een boost te geven. Dat was gebruikelijk aan het einde van de 18e eeuw. Dat waren nog eens tijden. Nee, je weet dat ik dat niet echt meen. Gewoon leuk om te zeggen. Brass United hoorde je, een suite voor klaversymbool nummer 1. Even een blik werpen in het volgende uur. Want dan komt er een modern kunstwerk langs op de radio. En dat gaat in op de vraag waarom het voor veel mensen zo ingewikkeld is om een huis te vinden. Kunst die dat uitlegt. Nou, dat is vanaf vandaag te zien. En meer over hoor je om 19:15. Ik zie je aan de andere kant van het nieuws. Of heb je nog iets?
1: Nou, nee, we gaan eerst nu naar Mozart. Ja. En dan denk ik dat we nog heel even terugkomen.
0: Oké, nou, cliffhanger, Mozart.

0: uit Alla Turca van Good Old Wolfgang. Dat was even fijn dansen hier in de studio op mijn spietsen. Blijf puzzelen, hè? Wij zijn er zo meteen terug. Ik noem nog één keer dorpjes met wellnessvoorzieningen in een balletvoorstelling. Lekker insturen je antwoord. Tot zo.
1: De ochtend. NPO Klassiek. Bereid je voor op een swingende zomeravond. Met balletmuziek en Gershwin's aanstekelijke Rhapsody in Blue. NPO Klassiek is er live bij in het Concertgebouw. Met Phil Zuid en dirigent Duncan Ward. Luister mee. Morgen om 8 uur. Poulenc, Gershwin en Stravinsky in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
3: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
2: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
1: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
3: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
4: Ja, zuur. Sure. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
1: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf, maar er is niemand aangehouden. In het Friese dorp Spanga zijn 2 mensen met de auto in het water terechtgekomen en daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000. 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het 3e jaar op rij dat de immigratie afnam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress. Die bieden veel snel wisselende mode aan. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont. De Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En er komt ook een toeslag op de modeartikelen. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
7: Ik had een favoriete tante die er helaas niet meer is. En ik heb vooral 1 zinnetje van haar bijna dagelijks in mijn hoofd. Een zinnetje dat ze weer van haar vader had geleerd. Namelijk, als je iets moet doen, doe het nu. Woorden van om dagelijks bij te leven, want je weet nooit wat er gebeurt terwijl jij wacht om in actie te komen. En nee, dit gaat niet over voetbal. Of toch wel. Goedemorgen.

0: Ja, dat was een compositie van de Zweedse Mikael Marin. Het heet Flippen. Heb je enig idee wat dat betekent, flippen?
1: Nou, gewoon in het Nederlands wel.
0: Ja.
1: Flippen is gewoon helemaal uit je dak gaan. Niet op een goede manier eigenlijk.
0: En niet op een goede, hè?
1: Ik ga flippen.
0: Misschien in het Zweeds betekende dat het wel op een goede manier was.
1: Ja, zo klonk het wel.
0: Ja. Basklarinet was Maarten Ornstein. En de vihuela, gitaar, werd door Mike Fentros bespeeld. Nou, het is dinsdag 13 juni. We hebben een collectieve agenda die redelijk vol zit. Tom de Graaf die neemt afscheid als vicepresident van de Raad van State. Dat is al bekend. Maar het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet, dat is dus die Raad van State. Hij stond er 8 jaar lang aan de top. En hij wordt opgevolgd door CDA-politicus Sybrand Buma. De Gezondheidsraad die komt met een advies over de transgenderzorg voor kinderen en jongeren. Dat gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer, want die zorg leidt tot veel discussie. De Raad heeft onder meer gekeken naar de lange termijn effecten van puberteitsremmers. Verschillende provincies hangen hun vlag halfstok voor Kitty Kotti. Zo vragen de provincies aandacht voor de slachtoffers van het slavernijverleden. En dan de Robocup, die gaat van start in Zuid-Korea. En dat is het jaarlijkse wereldkampioenschap voor robots. Het robo-voetbalteam van de Technische Universiteit Eindhoven probeert voor de 9e keer wereldkampioen te worden. Zou het daar dan wel lukken? En dan een modern kunststuk. Kunstwerk dat ingaat op de problemen die de wooncrisis veroorzaakt. Dat vind ik heel interessant. Singularen opent vandaag een bijzondere tentoonstelling. En daar hoor je meer over om 7:45. Techniek vandaag, Erik Mulder. Muziek werd uitgekozen door Karel den Hertog. En de regie is van Marjelle van Kilton.
1: Zo is het.
0: Wil je nog iets toevoegen of denk je door?
1: Door.

Cantilena was dat, het tweede deel uit Sonate voor fluit en piano van Francis Poulenc. Ja, de Israëlische fluitist Sharon Bezali hoorden we. En ook nog het residentieorkest onder leiding van Neeme Yervi, de vader van Pavo.

0: Oh, daar was hij al. Ik was nog heel even de ochtendoefeningen aan het doen. Marc-André Amelin hoorde je op piano. Je hoorde ook Les Violons du Roi onder leiding van Bernard Labadie in dit heerlijke concert voor piano en orkest van Joseph Haydn. Nou, stel je voor een gigantische zwart-wit tekening met allemaal kleine details. Zo ziet het kunstwerk De Machinerie van de Volkshuisvesting eruit. Vanaf vandaag te zien in Singer Laren. Cartograaf Carlijn Kingma en onderzoeksjournalist Thomas Bolle die brengen het met het kunstwerk in kaart waar de wooncrisis vandaan komt. Goedemorgen, Thomas.
1: Goedemorgen.
0: Ja, probeer het eens te omschrijven, want volgens mij zit of sta jij nu voor die tekening.
1: Ja, dat klopt. Nou, niet voor het origineel, want dat hangt in Museum Singer Laren.
0: Ja.
1: Maar ik zit in het atelier van Carlijn met om mij heen allemaal schetsen van het werk, de pen waarmee het getekend is en een grote print van het kunstwerk. Mm-hmm. En het is 1,60 breed, meer dan een meter hoog. Een enorme zwart-wit tekening met de hand getekend, ja. Waarin we de wooncrisis in kaart hebben gebracht. En waarvoor we ook 2 jaar onderzoek hebben gedaan. Dus op basis van al die gesprekken en alle data die we hebben verzameld, heeft Carlijn een hele grote arena getekend eigenlijk.
0: Een arena?
1: En in die arena zie je allemaal kleine huisjes en ook doorsneden van huizen. En dat zijn er, die doorsneden, dat zijn er precies 100. En elk huisje staat ook symbool voor precies wat er in de samenleving in die huisjes gebeurt. Dus de statistiek van de Nederlandse woonvoorraad, die is verwerkt in die huizen. Dus precies evenveel koophuizen als dat we in Nederland ook hebben. Evenveel huurhuizen, evenveel sociale huur. En dan volg je die arena naar de andere kant van de kaart. En daar zie je een hele grote hijskraan die namelijk moet zorgen voor nieuwe woningen.
0: Juist.
1: Die daar worden bijgebouwd. En dan waar het allemaal om draait, en dat is namelijk de machinerie van de volkshuisvesting, zo heeft Carlijn het werk genoemd. Dat is een grote machine van alle partijen, van financiers tot bouwers en overheden, die allemaal moeten bijdragen aan het oplossen van dat probleem wat we hebben, van te dure en te weinig woningen.
0: Precies. Nou, het is ook een heel ingewikkelde zaak, die hele woningcrisis. Jullie stellen met die tekening dat de problemen op de huizenmarkt het resultaat zijn van politieke en economische keuzes. Nou zou ik dat heel misschien ook zelf bedacht kunnen hebben, maar ik zou het niet kunnen uitleggen. Kun jij dat wel?
1: Ja, nou, we praten natuurlijk heel vaak over crisis. Maar als je naar de huizen kijkt die Carlijn heeft getekend, dan zie je al meteen dat het niet voor iedereen een crisis is. Want 60% van Nederland heeft een koophuis. En een groot deel daarvan, dat zijn ook mooie, riante koopwoningen waarvoor de woonlasten heel erg laag zijn.
0: Uh-huh.
1: Maar ga je kijken naar het strookje waar mensen in een vrije huurwoning zitten, dat is zo'n 10-11% van Nederland, daar zijn de woonlasten erg hoog. Daar betaal je enorme huren. En vooral mensen die net op die woonmarkt komen, die zijn de helft van hun salaris kwijt aan huur. En die kunnen geen kant op, want die kunnen niet bij de koopwoning komen. En die kunnen ook niet terecht bij die sociale huur. Want daar staan rijen, die Carlijn natuurlijk ook heeft getekend.
0: Juist.
1: Met bordjes, zoals je in de rij staat voor de Efteling, voor een attractie. Maar daar staat erbij 8-9 jaar in de rij.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft wel uitschieters tot 20 jaar in sommige gemeentes.
0: Ja.
1: Dus dat laat de problematiek zien. En in die beleidskamers zie je ook dat er allerlei hendels zijn van beleid die je kunt omzetten, waardoor het anders gaat lopen. Maar dan zie je ook dat heel veel hendels, daarvan weten we dat ze bestaan, maar die zijn toch een bepaalde kant ingezet.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl dat op dit moment bijdraagt aan de problematiek.
0: Ja. Ja, en dan zeggen geleerde mensen natuurlijk, ja, er zijn bezwaarprocedures, er zijn stikstofregels. Dus dat is allemaal de reden dat die bouw allemaal niet doorgaat. Ja, het moet toch ergens gebeuren? Of ben ik nou heel naïef?
1: Ja, nou, dat ontwikkeltraject staat centraal in die kaart, in die machine. En dat heeft Carlijn ingetekend als een soort van kermisattractie. Want op sommige punten duurt het best wel lang en moet je door allerlei hoepeltjes springen. En zie je ook bezwaarprocedures en burgerparticipatie. Mm. En ja, allerlei zaken die vertragen, stikstofbeleid, inderdaad, CO2-regels. Maar ja, als ik heel eerlijk ben, na al die analyses en gesprekken die we hebben gevoerd, kunnen we wel wat versnellen op die bouw.
0: Ja,
1: maar
0: hoe
1: dat
0: dan?
1: Is toch echt niet door daar wat bezwarenprocedures in te korten.
0: Juist.
1: En wat de parkeerregels normen niet mee te nemen als je gaat bouwen. Maar de winst die je daar kunt halen, die is marginaal ten opzichte van het probleem dat we hebben. Want zelfs als we dat allemaal doen, gaan we daarmee nog niet het probleem oplossen. Want je kunt dat aanbod van woningen kun je niet snel genoeg verhogen. En de plannen die er zijn, worden nu niet gehaald. Maar zelfs als we ze allemaal zouden halen, zouden nog steeds geen betaalbare woningen daarvoor terugkrijgen. Omdat er dus andere problemen meespelen.
0: Precies.
1: En die hebben we dus ook in kaart gebracht.
0: Juist. En jij hebt daar onderzoek naar gedaan. Dat is wat je doet. Dus als jij het voor het zeggen zou hebben, hoe moeten we het dan doen?
1: Nou, we moeten stoppen met de woningmarkt bekijken als een normale markt. Want dat is het niet. Het aanbod kan niet zomaar heel snel toenemen als de prijs toeneemt. En ook de vraag blijft bestaan. Hè? Want ook als de prijzen hoog zijn, willen mensen nog steeds wonen. Dus die markt reageert niet als gewone markten van vraag en aanbod. En twee onderwerpen die bijvoorbeeld heel belangrijk zijn, is de grond onder je huis. Daar zit alle waardestijging in. En dat is iets waar je eigenlijk niet voor hoeft te werken. Dus dat is ook staat best wel haaks op dat je krijgt wat je verdient.
0: Ja.
1: En wat ook een grote opdrijver van die prijzen is de manier waarop banken geld creëren voor hypotheken. En we alsmaar meer kunnen lenen. Want al dat geld, dat stroomt richting die beperkte voorraad van huizen. En wat krijg je dan? Ja. Dat we tegen elkaar gaan opbieden en die prijzen omhoog.
0: Alleen maar omhoog.
1: Nou, en die mechanismen, die heeft Carlijn dus allemaal getekend. En daar hebben we ook een verhaal. Nu moet ik het heel kort vertellen.
0: Ja,
1: maar
0: heel
1: we nemen
0: kort
1: dan
0: nog, Thomas. Ja.
1: nemen we de bezoeker mee. Dus we hebben ook een video gemaakt die in het museum te zien is. En ook op Follow the Money online. En dan word je zo meegenomen in die problematiek. Want we hopen dat mensen het daardoor toch beter gaan begrijpen. En ook die discussie op gang komt.
0: Ja, helder verhaal. En ook fascinerend, dat kunstwerk. Mijn hoofd tolt helemaal. Ik moet naar Singelare. Daar komt het op neer. Ontzettend bedankt voor je toelichting, Thomas Bolle. En laten we Carlijn Kingma, de maker van het kunstwerk, vooral niet onvermeld laten. De machinerie van de volkshuisvesting vanaf vandaag te zien in Singelare. Met die animatie dus.

Maurice Ravel, die andere compositie van hem, Le Tombeau de Couperin, hoorde je. Deel 2 daarvan, Forlan. Je hoorde de Orchestre de l'Opéra National de Lyon onder leiding van Kent Nagano. Even kort kijkje bij het cryptogram. Eerlijk gezegd, ik zie amper foute antwoorden. Dus dat wordt heel moeilijk straks om te kiezen wie van jullie het wint. Blijf ze insturen, die antwoorden. We gaan zo naar het nieuws toe, maar eerst even schudden met een meringue.

0: Ja, lekker shaken met die heupen, merengue van Paquito de Rivera. Jojo Ma hoorde je op cello. Het is 8:58. Het nieuwsoverzicht op deze dinsdag 30 juni. Rellen in de Haagse Schilderswijk na de overwinning van het Marokkaans voetbalelftal vanochtend vroeg op het WK. Nederland werd verslagen en dat wordt op verschillende plekken gevierd. Maar in Den Haag moest de ME ingrijpen. NOS-verslaggever Mark Robin Visser.
1: Grote groepen jongeren op fatbikes en scooters die hier rondrijden. En die op dit moment door de politie uiteengedreven worden. Politie op motoren en op fietsen. Die tegen de jongeren zeggen, ga weg, ga naar huis. Maar ja, dan begint er dus een kat-en-muisspel. Weggaan en weer terugkomen, hè?
0: Ja, in Den Haag is over aanhoudingen nog niets bekend, maar in Rotterdam zijn wel 4 mensen opgepakt. Waar andere economieën kwakkelen, zoals in Duitsland, is in Nederland sprake van economische groei. Al is die groei wel eenzijdig, omdat die vrijwel alleen door de techsector en door defensie wordt gedragen. Een econoom van ING bij BNR.
2: En nu met al die AI-investeringen, die datacentercapaciteit en alle chips die daarvoor nodig zijn voor alle AI-berekeningen, doet Nederland het weer hartstikke goed. En daarmee trekt het chipcluster eigenlijk de hele industrie mee in zijn kielzog naar hogere groei.
0: Ook winkels en de hele retailsector doen het goed. Veel minder goed gaat het bij traditionele industrieën, zoals in de chemie. Het kabinet loopt vandaag waarschijnlijk een blauwtje in de Eerste Kamer. Het gaat om een nieuwe belasting op het rendement dat je maakt met spaargeld en aandelen. NOS-verslaggever Roel Bolsius over de belangrijkste kritiek in de Eerste Kamer.
3: Het belangrijkste punt is dat er eigenlijk belasting op papieren winsten betaald moet worden. En dat bij schommelende aandelenkoersen van aandelen en cryptomunten. Je hebt het ene jaar verlies, het andere jaar winst. Maar je moet wel die belasting betalen nog voordat die aandelen of de cryptomunten verkocht zijn.
0: Ja, met andere woorden, je kunt duizenden euro's kwijt zijn aan belasting, terwijl je nog niets hebt gezien van rendement of verlies hebt geleden. Het Limburgse dorp Belfeld ziet er compleet anders uit nu de dijk langs de Maas daar is verhoogd. Het waterschap besloot daartoe nadat het dorp meermalen compleet onderliep. De bewoners van Belfeld tonen begrip voor de dijkverhoging, maar vinden het natuurlijk wel jammer dat ze hun uitzicht kwijt zijn.
4: Het voornaamste is dat je een stuk zicht kwijt bent. Als ik vroeger daar ging zitten, dan kon ik naar Kassel kijken. Dat gaat niet meer. Dat is weg.
0: Andere bewoners van Belfeld zeggen bij L1 dat ze zich achter de nieuwe hoge dijk wel een stuk veiliger voelen. En over veilig gesproken, hoe zit het met het verkeer en het weer, Jeroen?
5: Nou, eerst maar even het weer. Veel bewolking, ook af en toe zon vandaag. Bij een zwak tot matige zuidwestelijke wind wordt het 18 graden aan de kust, 25 graden in het binnenland. Er staat bijna 300 kilometer file op dit moment. Eentje die opvalt en die staat eigenlijk al de hele ochtend. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude dorp. 12 kilometer, je bent 3 kwartier langer onderweg. En dat komt door wegwerkzaamheden op de A4. Er is geen treinverkeer tussen Rotterdam en Breda na een grote brand in een goot met kabels eerder gisteren. De reparatie duurt daar tot donderdagavond. En ook tussen Groningen en Leeuwarden rijden door een stroomstoring afgelopen weekend geen treinen. En dat duurt tot vanavond.
6: De ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

Mijn pianojuf in Brazilië die stond dan heel streng met de stok de maat aan te geven. En die gebruikte deze stukjes van Johann Sebastian Bach om mij de echte Bach-aanslag te leren. Nou, ik heb er nog nachtmerries van.

0: heel zachtjes glippen ze weg. Achter de gordijnen. Dat koor en het orkest van Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. En deze liederen voor vrouwenkoor, twee hoorns en harp van Johannes Brahms. Nou, rond dit tijdstip ben je van ons gewend. Een cultuurtip van onze regisseur van dienst. En dat is Marielle deze ochtend. Wat heb je voor ons, Marielle?
1: Ja, wat volgens mij heel mooi gaat worden, is de 5e editie van het Barokfestival Zutphen. Dat begint morgen, 5 dagen lang, 1 tot 5 juli. Onder leiding van de artistiek leider Johannette Sommer. Hele mooie sopraan. En zij stelt dat altijd samen. Er zijn heel veel concerten. Er zijn ook workshops. Ze gaan ook nog naar scholen toe, dus er is heel veel te doen. En het thema dit jaar is Constantijn Huygens.
0: Ja.
1: En een man die zich bevond in de tijd tussen de Renaissance en de Barok. Dus dat is een heel mooi onderwerp. Hij maakte ook veel reizen. Het was een alleskunner. Hè. Hij schreef en hij schreef muziek. Hij schreef ook teksten. En zijn reizen en alle muziek die hij daarbij meemaakte staat centraal. Het leek me leuk om even iets naar van Constantijn Huygens te horen, want hij schreef zelf ook muziek.
0: En die ken ik niet. Dus
1: ja,
0: voor
1: dat
0: mij
1: is leuk, hè? Ja, het is echt een homo universalis. We horen Camerata Traiectina met Barbara Borden als sopraan. En ze zingen een mooi lied van Huygens.

Ja, ze zong wel heel erg mooi, Barbara Borden. We weten niet of zij erbij is, maar Camerata Traiectina is in ieder geval ook te zien en te horen op het Barokfestival in Zutphen. 1 tot 5 juli dus in de mooie Hansestad Zutphen. En door deze mensen weet ik nu, want dat wist ik echt niet, dat Constantijn Huygens ook muziek had gemaakt. Je hoorde, Eravi Domine, ik heb gedwaald, o Heer, maar wel de weg gevonden naar Zutphen.

0: Liebeslied hoorde je van onze crypto-cd van deze week, Deep River, waarop Miklen Blijpang viool speelt en Nigel Yandell piano. Dit was overigens muziek van Fritz Kreisler. En over dat cryptogram gesproken, dorpjes met wellnessvoorzieningen in een balletvoorstelling. Ja, ik zei het al eerder. We hebben geloof ik 1 of 2 verkeerde antwoorden. Dus het was even zoeken wie wij de prijs gingen gunnen. Daar komt
1: het op neer. We hebben gewoon getrokken.
0: We hebben gewoon geloot. En Connie Bouwman, jij bent het geworden. Je hebt ons geschreven, toen ik de cryptische vraag hoorde, leek die me ingewikkeld. Maar al snel kwam ik op Spa en daarna op Gaten. Dorpjes dus. Dus de oplossing is Spa, Gaten. En dan zit het hem ook nog in de klemtoon. Spagaten. En dat is weer ballet, taal. Connie, jij wint onze cd. Heel veel plezier ermee. Muziek van Joaquin Rodrigo.

0: Heerlijk deze fantasie voor gitaar en orkest van Joaquin Rodrigo. Je hoorde op gitaar Milos Karadalic. En je hoorde ook nog het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Yannick Nezet-Séguin. Die wij 2 keer hebben laten horen vandaag. grote gezelligheid in de studio, want naast mij staat Selma van Dijk vandaag voor de klassieken.
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik heb er weer zin in, zometeen muziek van Saint-Saëns, Debussy en van Mozart, maar niet zoals je denkt.
0: Oké, spannend. Wij zijn er een andere keer weer. Tot dan, fijne dag.
2: Dit was een programma van KRO-NCRV.
3: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
4: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen, of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
3: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
2: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
1: Duizenden mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal en daarmee ligt Nederland eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord, dus het draaide uit op penalties. En daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Mazraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
3: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
1: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feesten de Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilder in Den Haag blokkeerde Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Daar zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam. Net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar van het westen uit neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

The English Concert. Onder leiding van Trevor Pinnock speelde de Sinfonia uit de kantate Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte van Johann Sebastian Bach. Goedemorgen. Van harte welkom bij de klassieken van dinsdag 30 juni. Producer Geerte, technicus Erik en ik. Wij hebben er weer zin in om je de komende uren de mooiste muziek te laten horen. Zowel bekende werken als ook wat minder bekende werken. Zo beginnen we bijvoorbeeld met muziek van Mozart. En dan denk je waarschijnlijk, aha, dat is natuurlijk een bekend stuk. Maar niets is minder waar, want we gaan luisteren naar een deel van een pianoconcert van een van zijn zoons, Franz Xaver Mozart. Hij was 2 maanden oud toen zijn vader Wolfgang Amadeus overleed. En zijn hele leven zou hij als muzikant in de schaduw van zijn beroemde vader blijven staan. En zijn muziek, ja, het wordt tegenwoordig nog maar zelden uitgevoerd. Zijn oeuvre bestaat voornamelijk uit kamermuziek, liederen en een aantal pianoconcerten. En daarvan gaan we iets laten horen, want dit is het derde deel van zijn eerste pianoconcert.

Klaus Helwig speelde het derde deel van het eerste pianoconcert van Franz Xaver Mozart. Inderdaad de zoon van. En werd daarbij begeleid door het WDR Symfonieorkest onder leiding van Roland Bader.

Emmanuel Pout op fluit en Mariko Anraku op harp speelde een bewerking van En bateau van Claude Debussy. En dat sloot aan op Les fleurs et les arbres van Saint-Saëns. En dat werd uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Peter Dijkstra.

0: kettingreactie.
1: En we zijn in de kettingreactie beland bij Liefde in de Natuur. Afgelopen vrijdag zong countertenor Alfred Deller over The Seeds of Love. En gisteren wilde Lydia Bouwmeester die zaadjes van liefde graag uit laten groeien tot iets blijvends. En daarom nam zij ons mee naar The Tree of Life door John Rutter.

Zo klonk gisteren dus The Tree of Life van John Rutter. En Joyce Bergman die schreef ons daarop een logisch vervolg op het zaadje. En de appelboom lijkt mij de appel die je aan je geliefde kan geven. Zoals in het mooie liedje I Will Give My Love an Apple. Benjamin Britten schreef of bewerkte het. En als Andrea Scholl dat dan ook nog zingt met aan de piano zijn eigen geliefde Tamar Halperin, dan klopt het plaatje helemaal. Ja, Joyce, Benjamin Britten arrangeerde inderdaad dit lied samen met Herbert Howells. En wij laten nu de door jou zo gewenste versie horen. In 2012 was Maartje van Wegen met de klassieke te gast bij countertenor Andrea Scholl en zijn vrouw, pianiste Tamar Halperin in Duitsland. En hun uitvoering van I Will Give My Love an Apple klonk toen zo met, ja, ik moet even erbij zeggen, hier en daar een klein kraakje. Maar wij vonden deze versie zo mooi dat we hem toch willen laten horen.

Ja, zo mooi. Countertenor Andreas Scholl en zijn vrouw pianiste Tamar Halperin voerden het Engelse volksliedje I Will Give My Love an Apple uit. Een opname van de klassieken uit 2012 bij deze twee geweldige muzici thuis. Ja, en wat mag hier nou morgen dan weer op gaan volgen? Het thema liefde in de natuur, ja, dat biedt volgens mij nog best de nodige inspiratie voor een opvolger van dit volksliedje. Denk vooral weer lekker met ons mee. Laat je suggestie achter op de NPO Luister-app, ingesproken of geschreven. Of stuur een mail naar deklassieken@avrotros.nl.

0: En dat was de John Dunbar theme uit de film Dances with Wolves. Wat heb ik gehuild om die film. De muziek is van John Barry en hij dirigeerde zelf de Royal Philharmonic Orchestra.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Een avond in Georgië van Michail Ippolitov Ivanov, uitgevoerd door het Hexagon Ensemble. Ja, en dan nu maak plaats voor de factotum, het madersje van alles, van de stad op naar de winkel. Het is al dag. Ach, wat een prachtig leven. Wat een heerlijk genoegen voor een barbier van niveau. Nee, ik ben niet gek geworden, maar dit zijn gewoon de eerste regels van de aria Largo al factotum uit Rossini's opera Il Barbiere di Siviglia. En je hoort hier nu gezongen door bariton Dmitri Vorostovsky.

Dmitri Vorostovsky zong de aria Largo al factotum uit de opera Il Barbiere di Siviglia van Rossini. En daarbij hoorde je de English Chamber Orchestra onder leiding van Patrick Summers.

En dat was de ouverture van Les Indes Galantes van Jean-Philippe Rameau. En het werd gespeeld door het Orfeo Orkest onder leiding van Giorgio Fageki. Zometeen dan gaan we verder met de klassieken. En dan onder meer een hele bijzondere opname van het eerste vioolconcert van Max Bruch. Natuurlijk nog veel meer moois. En nu hoor je nog tot het nieuws van 10 uur het derde deel uit de Symfonie in E-klein van Johannes Verhulst. Tot zo!

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland. Het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Ster. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn daar opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg en gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon, misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

De ouverture van de komische opera Donna Diana van Emil Nikolaus van Reznicek. En Emmy Järvi dirigeerde het Göteborg Symfonieorkest. Welkom terug bij De Klassieken. Zometeen een bijzondere opname van het eerste vioolconcert van Max Bruch. Verder ook nog muziek van onder andere Debussy en van Mahler. Maar nu eerst mezzosopraan Anne Murray. Zij zingt Auf Flügeln des Gesanges van Felix Mendelssohn.

Auf Flügeln des Gesanges, een van de 6 liederen voor zangstem en piano van Felix Mendelssohn. En het werd hier gezongen door mezzosopraan Anne Murray. En op piano hoorde je Graham Johnson. Ja, er bestaan van die opnames waar je gewoon niet omheen kunt. Hoe vaak je het stuk ook al hebt gehoord. En dit is er zo een. Maxim Vengerov was 19 toen hij dit eerste vioolconcert van Max Bruch opnam. In 1993. Ja, en je hoort hier dan ook iemand die nog alles voor zich heeft. En juist daardoor vrij uitspeelt. Met een brede, gulle, warmbloedige toon. Die je vanaf de eerste maat de hele zaal vult. Kurt Masur en het Gewandhausorkest Leipzig leggen er dat donkere, fluwelen Duitse fundament onder. Waar dit orkest al 2 eeuwen onbekend staat. En ja, en dan dat langzame middendeel. Het is een echt gesprek tussen viool en orkest, ingehouden, oprecht, zonder een spoor van overdreven sentiment. En daardoor juist des te ontroerender.

0: Een bewerking van La Vie aux cheveux de lin uit de Preludes voor piano boek 1 van Claude Debussy. En het werd hier gespeeld door klarinetist Andreas Ottensamer en het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nézet-Séguin.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Katia en Marielle Labeck speelden Ritmo, een van de dans Andalus van Manuel Infante. Des Knaben Wunderhorn, die beroemde Duitse bundel met volksgedichten. Ja, het was voor menig componist een bron van inspiratie. Voor Schumann en Brahms en Mendelssohn bijvoorbeeld. Ook voor Gustav Mahler in zijn derde symfonie wordt in het vijfde deel een tekst gezongen die uit die bundel komt. Es zungen drei Engel. Het vertelt het verhaal van drie engelen die luidkeels zingen over de zondige apostel Petrus, waarna zij hem troost, genade en de absolute vergeving van zijn zonden door Gods liefde schenken.

Het vijfde deel van de derde symfonie van Gustav Mahler is zongen Draaiengel einen süßen Gesang. Uitgevoerd door mezzosopraan Petra Lang, het Concertgebouworkest, het Praags Philharmonisch Koor en het Nederlands Kinderkoor onder leiding van Ricardo Chailly.

Lijf over Ansnes speelde Arietta, een van de lyrische stukken van Edvard Grieg. En daarvoor hoorde je violisten en NPO Klassiek collega's Cécile Huyne en Marieke Hopman op accordeon. En zij speelden een bewerking van de 7e humoreske voor piano van Dvorak. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 11 uur. En nu hoor je nog het 4e deel uit de 5e symfonie van Théodore Gouvy. Heel graag, tot zo.

0: NPO Klassiek. Bereid je voor op een swingende zomeravond. Met balletmuziek en Gershwin's aanstekelijke Rhapsody in Blue. NPO Klassiek is er live bij in het Concertgebouw. Met Phil Zuid en dirigent Duncan Ward. Luister mee. Morgen om 8 uur. Poulenc, Gershwin en Stravinsky in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
2: Human neemt je mee naar een Nederland met alleen witte mensen. Zo zien veel rechtsextremisten ons land het liefst. Maar hoe radicaal zijn hun ideeën over remigratie eigenlijk nog in het Nederland van nu? Kijk vanavond naar Medialogica over hoe een omstreden begrip steeds gangbaarder wordt. Human, radicaal menselijk.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko op Nederland zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie.

0: ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
3: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
4: NPO Klassiek. Avrotros.

Het tweede deel uit symfonie nummer 22 van Joseph Haydn, uitgevoerd door de City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Simon Rattle. We gaan verder met de klassieken. Fijn dat je luistert. En dat doen we nu met muziek van het NPO Klassiek Album van de Week. Violist Curzon Leong en pianist Jonathan Fournel namen een cd op met werken van Fauré. Zoals de twee sonates voor viool en piano. De een geschreven aan het begin van zijn carrière en de ander pas 40 jaar later. En wij laten nu het derde deel horen van die eerste sonate.

Violist Kersan Leong en pianist Jonathan Fournel speelden het derde deel van de eerste sonate voor viool en piano van Gabriel Fauré. En dit staat dus onder andere op het album van de week. En voor meer informatie hierover kan je terecht op npoklassiek.nl.

Het tweede deel uit Tchaikovsky's eerste symfonie Winterdromen. Het werd gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Ja, en samen met dit orkest speelde de nu volgende pianist Jean-Yves Thibaudet het afgelopen seizoen het vijfde pianoconcert van Saint-Saëns, ook wel bekend als het Egyptische pianoconcert. En we waren daar toen bij voor het zondagmiddagconcert. Na zijn optreden kwam hij even langs voor een kort gesprek. Ja, en dan is het toch grappig dat ik een beetje nerveus en een soort van starstruck was. En dat was dus helemaal nergens voor nodig. Want naast een geweldige pianist is hij ook nog eens een bijzonder aardige man. Dit is Jean-Yves Thibaudet met de heroïsche Polonaise voor piano van Chopin.

0: En dat was Jean-Yves Thibaudet en hij speelde de Polonaise voor piano opus 53 in Aschgroot, ook wel bekend als de Heroïsche.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Christina Plouard speelde op de barokharp Toccata van Francesco Lambardi. En daarvoor hoorde je het concert voor trompet en strijkorkest in D groot van Gottfried Heinrich Stölzel. En dat werd uitgevoerd door trompetist Maurice André samen met de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner.

0: Marieke Vos op klarinet speelde samen met het Ruisdaal Kwartet het eerste deel uit het klarinetquintet van Mozart. En daarmee zijn wij bijna aan het eind gekomen van de klassieken. En dat betekent natuurlijk dat Karien het zo gaat overnemen met
1: Hallo,
0: de muziekfabriek.
1: Selma. Hoi. Ja, het is een klein wonder dat ik hier sta. Ik heb vannacht naar Nederland, Marokko gekeken.
0: Oh, echt?
1: Ja, dat was een intense wedstrijd, intense kijkervaring. En Marokko verdient helaas gewonnen, maar het was echt heel erg gaaf. Grote inzet. Dus ik dacht toch een klein afscheidsliedje voor die oranje jongens. Een stervende zwaan. Want ze hebben het fantastisch gedaan.
0: Ja. Toch een beetje ook een ode. En natuurlijk aan al die fantastische oranje supporters. Hè, die daar allemaal
1: die daar
0: met
1: waren.
0: Die bus. Ja,
1: ja
0: fantastische
1: met die bus,
0: beelden.
1: Ja, dat is ongelooflijk grappig. Ja.
0: Ja, prachtig. Nou ja, goed. Zometeen een stervende zwaan dus in de muziekfabriek.
1: En heel veel vrolijks.
0: Tuurlijk. Wij gaan eruit met het vierde deel van de vijfde symfonie van Schubert. Nog een mooie dag verder. Veel plezier bij de muziekfabriek met Karien en Loes. Dag.

0: NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer hoor je in de NPO Klassiek zomeravondconcerten. We zijn live bij festivals in Nederland en daarbuiten. Zoals de BBC Proms en het Festival Oude Muziek in Utrecht. Het zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Schunk Museum Heerlen. Schunk.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droogkookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationals gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht het met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
3: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnik Oogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
2: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.
4: Vannacht de wekker gezet voor Nederland-Marokko. Erg spannend. Strijd, verlengen, penalties. En nu het WK afscheid. Hoe beter dan met De Zwaan.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Het Roelant Hendricks Ensemble speelde De Zwaan van Camille Saint-Saëns. Naast een afscheid van het WK-voetbal ook een ode, zoals Selma net terecht opmerkte. Grote dank aan onze oranje mannen voor hun inzet. Ik heb echt genoten van het teamgevoel dat ze hebben uitgestraald. En felicitaties en hopelijk nog een heel succesvol WK voor Marokko. En van harte welkom bij het lunchprogramma van deze heerlijke zender NPO Klassiek. Het is De Muziekfabriek met vandaag Schubert, gespeeld door pianist Paul Lewis. Muziek uit de serie My Brilliant Friend. En het duo Zarouk speelt Col Dori, de stem van mijn geliefde, op cello en gitaar. En zometeen tegen 12:30 weer ruim baan voor mooie momenten. Die kleine maar fijne zaken die het leven net iets beter maken. Dus vertel, wat maakt je blij? Wat stemt je vrolijk vanmiddag? Stuur het naar deze studio met de NPO Luister-app. Schrijf het op, spreek het in. Dan zoeken producer Loes en ik er muziek bij.

0: Artedij Suonatori speelde een Sinfonia voor strijkorkest in G van Carl Philipp Emanuel Bach.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Een cd waar ik altijd weer naar terugkeer bij thuiskom bijna is Roots van klarinetist Martin Frust. En elke keer vind ik weer een nieuw stuk muziek en vraag ik me af, hè, heeft deze track er altijd al op gestaan? Bijvoorbeeld deze perfecte zomermijmermuziek, All in the Past, geschreven door de Letse componist Georg Spelletis, voor klarinet, orkest en het verwarmen van een zacht, melancholisch hart.

All in the Past. Georg Spalletti's schreef het. Martin Frust hoorde je op klarinet bij het Stockholm Philharmonisch Orkest. En vergeet niet, schrijf even naar deze studio wat deze dinsdagmiddag voor jou net iets beter maakt. Wat stemt je vrolijk? Laat het weten met de NPO Luister-app.

0: Paul Lewis met een scherzo uit de Sonate voor Piano nummer 20 in A van Franz Schubert. En daarvoor hoorde je Karen Gamyo op viool met Ismael Esquilin op gitaar een rondoncino spelen van Niccolò Paganini.
1: Mooi moment.
0: Waar word je vrolijk van? Waar sudder je op door? Producer Loes en ik draaien graag muziek bij jouw bericht. Hans Kaashoek appt: Hakerien, hoewel Oranje heeft verloren, heeft het mij geholpen bij het vinden van nieuwe gerechten voor vanavond. Geen peenstampot, maar een Marokkaanse lamschotel bereid in een oranje aardewerk tagine. Jawel, oranje, daarin stooft het Marokkaanse lekkere en gezonde eten op een superwijze. Zo worden grenzen geslecht en heb je geen grensrechters meer nodig. Dankjewel, Hans. Geweldig bericht. Meuken stuurt een foto van mooie witte bloempjes. Ze schrijft erbij: dit komt ook weer. Is dat misschien zo'n augustus sneeuwklokje? Die schijnen namelijk te bestaan. En tot slot een mooi bericht van Oebele. Hoi Karien, schrijft hij. Een trotse vader ben ik, ondanks dat wij onze verjaardagen niet daverend vieren. Mijn zoon Jonne was maandagjarig, alweer 20 geworden en wat vliegt de tijd. Naast dat hij bijna klaar is met de universiteit, is zijn allergrootste passie het openbaar vervoer. Gefeliciteerd. En hier een hoge snelheidstrein van Alexandre Desplat voor jullie beiden.

0: Muziek als een vrolijke achtertuin vol bloemen van luisteraar Emeuke, Suite en Forme de Wals, walssuites van Mel Bonis. Je hoorde deze werken gespeeld door BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rumon Gamba. En ook de verjaardag van Oebele's zoon en Hans, zijn Nederlands-Marokkaanse stoofschotel, die op het menu staat vanavond. Dank voor jullie mooie momenten.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Whispers uit de serie My Brilliant Friend, geschreven door Max Richter. En daarvoor hoorde je het Ests Philharmonisch Kamerkoor met Koluti, oftewel De Weg naar School, geschreven door een bijna 60-jarige Sibelius in 1924. Het liedje werd snel erg bekend en het past wel goed bij deze dag en weken zo richting de zomervakantie. Vooral het laatste couplet, want dat klinkt in Nederlandse vertaling ongeveer zo. Mijn gedachten keren zich al snel af van de klusjes, van het huiswerk, tot een veel opwindender gedachte dat ergens, misschien nog ver weg, een wonderlijke toekomst wacht.

duo Zarouk speelt Sefardische muziek in eigen stijl. Op cello en gitaar, zoals je nu hoorde, Kol Dodi, de stem van mijn geliefde

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland. Het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
2: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Twaalf lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar, van 14, verongelukte 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam. De bestuurder kreeg aanvankelijk een boete van €1.500, maar de ouders van het slachtoffer dwongen vervolging af en vandaag begon de rechtszaak. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. Dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. En daarom wil het kabinet de komende jaren onder andere meer voorlichting geven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vertrekkend premier Starmer heeft verhoging aangekondigd van de Britse defensiebegroting. De komende jaren gaat het om een investering van €350 miljard. Het geld is onder meer voor drones en lange afstandsraketten. Volgens Starmer is het genoeg om Rusland af te schrikken. Er wordt al langer aangedrongen op verhoging van het budget. Defensieminister Healey was zo ontevreden dat hij ontslag nam. De explosie in een appartementengebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. En de Duitse krant Bild schrijft dat Merz zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
6: Jazeker, goedemiddag. Zometeen het Zoomkoor uit Madama Butterfly en van Beethovens 3e pianoconcert. Maar eerst Zelenka.
0: De muziekfabriek.
2: met Karine Lacour.

Il Fondamento speelde Concerto A8 Concertanti, Otto Concertanti van Jan Dismas Zelenka. Wat fijn dat je erbij bent in deze dinsdagse muziekfabriek. Lunch rustig, verpoos eens wat en stel, je hebt wel zin in een portie klassiek festivalen dit weekend. Dan kan je kiezen tussen onder andere Zutphen of Baarn. Ik vertel je er zo meer over. Eerst even deze muziekfabriek vrolijk opwarmen met het strijkoctet van Nikolai Afanasiev. Getiteld Novoselje, ofwel Housewarming.

Zeggen, doe er je voordeel mee. En ik noem twee voorbeelden. Morgen begint namelijk al het Barokfestival Zutphen met Constantijn Huygens in de hoofdrol. Dichter, diplomaat, muzikus die met zijn Europese reizen een brug sloeg tussen politiek, kunst en culturen. En zo wil het festival ook muziekstijlen met elkaar verbinden, verleden en heden. En daarbij professionele muzici aan conservatoriumstudenten en amateurs. En natuurlijk is er ook een rol voor het publiek. Je kan op allerlei bijzondere locaties in de Zutphense binnenstad Camerata Trajectina zien, Black Pencil, The Gents, het Kampen Boys Choir en het Kofferbak Collectief. Voor meer info en kaarten kan je even naar ibfzutphen.nl. Ja, en dan begint vrijdag Festival Wonderfeel. Klassiek in de natuur. 7 podia op een Baarns landgoed waar je in het gras kan liggen terwijl je naar optredens luistert. Maar er staat ook op het programma tafeltennissen met Bettine Vriesekoop en yoga met een saxofoon octet. En op zondag op het grootste podium Het Veld treedt het Nymphaeas trombonekwartet op. Trombone spelen is een teamsport, zegt Arjan, een van de kwartetleden. Dus moet je je even voorstellen, je ligt of zit op dat grote groene veld op het Wonderfield landgoed. Er stappen 4 trombonisten het podium op en je hoort dit Georgische liedje.

0: De rockers van het Rocktet. Ze speelden het openingsdeel van Novoselje Housewarming. Muziek van Nikolai Afanasiev.
1: Goed idee.
0: Er staat een heus klassiek festivalweekend voor de deur. Ik zou

Het Nymphaeas Trombone Quartet met het Georgische lied Smindoa Gmerto. En aanstaande zondag kan je ze live bewonderen bij Festival Wonderfeel. Kijk even op wonderfeel.nl voor informatie en kaarten. En dan is het tijd om even te zoomen met het zoomkoor uit Puccini's Madama Butterfly.

0: Arnold Schoenberg schreef dit adagio voor harp, viool en strijkorkest. Je hoorde Daniel Hope op viool, Jane Berthe op harp en het Zürcher Kammerorkester daarbij. En daarvoor de Wiener Philharmoniker en het Wiener Staatsopernkoor onder leiding van Herbert von Karajan met het Zoomkoor uit Giacomo Puccini's Madama Butterfly.
1: De Muziekfabriek met Karin Lacour op NPO Klassiek.
0: Pianist Lijf over Ansnes verbleef is tijdens een concertreis in Sao Paulo in een hotel waar in de lift de hele dag de pianoconcerten van Ludwig van Beethoven klonken. Irritant, zou je denken. En dat dacht Ansnes zelf ook. Maar er gebeurde iets anders. Door steeds die korte fragmenten te horen, ging hij met andere oren luisteren. Hij zei erover, en ik citeer hem: tot mijn eigen verbazing verraste de muziek me elke keer en maakte me enorm blij. Ik werd opnieuw verliefd op deze klanken. Die onverwachte herontdekking groeide uiteindelijk uit tot een groot project met het Mahler Chamber Orchestra, waar je zo muziek van hoort. En ik citeer nog een keer Ansnes: van Beethoven geloofde dat je de wereld kan veranderen en dat muziek de waarheid spreekt. En misschien is dat wel een mooi idee om mee te nemen terwijl je luistert naar van Beethovens derde pianoconcert, het openingsdeel, door Lijf over Ansnes en het Mahler Chamber Orchestra gespeeld. Deze muziek biedt troost, maar schudt ook wakker en daagt je uit om iets, al is het klein, te betekenen voor de wereld om je heen.

Ludwig van Beethoven en zijn overtuiging dat muziek de wereld kan veranderen. Je hoorde live over Ansnes en het Mahler Chamber Orchestra. Het eerste deel uit zijn pianoconcert nummer 3 spelen. Hit van de week. Ja, die komt deze week. Van celliste Sonia Weeder Atherton. Ze verhuisde op jonge leeftijd van New York naar Parijs en naar Moskou voor haar cello-studie. Won allerlei prijzen, soleerde met orkesten, nam veel cd's op. Zeker niet alleen klassiek. Ze speelt ook graag volksmuziek, moderne muziek, popmuziek. En in 2014 bracht ze de cd Little Girl Blue uit. Met eigen bewerkingen van nummers van soulzangeres Nina Simone. Weeder Atherton zegt zelf dat ze geen verschil voelt in het spelen van verschillende genres. Ik citeer haar: Bach, Van Beethoven, Joodse liederen of Nina Simone. Dit is allemaal muziek die een stem heeft die nooit kan worden begrepen als hij niet wordt gehoord. Onze hit van deze week is Sonia Weeder Atherton's versie van Nina Simone's beroemde I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free.

Bruno Fontaine op piano, Laurent Cruijff percussie, Sonia Weeder-Ederton op cello met How I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free van Nina Simone, toepasselijk op deze 30ste juni, ofwel de dag van besef die voorafgaat aan morgen, Kitty Kotti, het herdenken en vieren van het verbreken van de ketenen, het einde van de slavernij. En morgen daarom, op woensdag, gedichtdag, hoor je in deze muziekfabriek Bab Schons, grote spoken word vrouw en oud dichter der Nederlanden, met een prachtig en krachtig gedicht over componiste Florence Price. Eerst nu de Zuid-Afrikaanse sopraan Pumeza Matshikiza bij het Aurora Orchestra met de gelukbrengende Click Song.

0: Sasha.
1: Zuid-Afrikaanse sopraan Pumeza Machikiza met de Click Song bij het Aurora Orchestra zong ze. En Sander Swiep is binnen.
2: Zeker.
1: Klaar voor 3 uur. Lekker
2: dampende
1: klikken.
2: Radio. Zeker weten. Oh, absoluut. En we beginnen in Finland om lekker het hoofd koel te houden met muziek van Sibelius en zo. En...
1: Over dampen gesproken.
2: Ja, inderdaad.
1: Sauna dampen.
2: Ach, mensen. Dames en heren, Karin Lacour. Altijd scherp.
1: Nu alweer zin in. Ach, maatwerk met Sander Swiep. En ja, maak er gewoon een prachtige dag van. Doe het.

0: NPO Klassiek. Bereid je voor op een swingende zomeravond. Met balletmuziek en Gershwin's aanstekelijke Rhapsody in Blue. NPO Klassiek is er live bij in het Concertgebouw. Met Phil Zuid en dirigent Duncan Ward. Luister mee. Morgen om 8 uur. Poulenc, Gershwin en Stravinsky in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliekmuseum.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Twee uur Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden doodgevonden op de dijk tussen Marken en Volendam. Ze bleek te zijn aangereden door een auto. De bestuurder, een Irakees die in Duitsland woont, zei dat hij was doorgereden omdat hij niet wist waarover hij precies heen was gereden. Aanvankelijk kreeg de man van het OM alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Voorafgaand aan de eis van 2 maanden cel maakte het OM vandaag excuses voor dat eerdere besluit om alleen een boete op te leggen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft dat tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De bestuurder van de auto die vannacht te water raakte in het Friese dorp Spanga was een minderjarige jongen, meldt de politie. Zelf overleefde hij het ongeluk, maar zijn 18-jarige bijrijder kwam om het leven. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. De minderjarige bestuurder wordt verdacht van rijden onder invloed. Vertrekkend premier Starmer heeft verhoging aangekondigd van de Britse defensiebegroting. De komende jaren gaat het om een investering van 350 miljard euro, volgens Starmer genoeg om Rusland af te schrikken. Er wordt al langer aangedrongen op verhoging van het budget. Defensieminister Healey was zo ontevreden dat hij deze maand ontslag nam. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ster. Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
4: Als je graag bij concerten bent, daar in het publiek, vlakbij het orkest of de band, dan ken je de magie van het moment. Live is live. Ik begin met een live opname. Bijna net zo lekker.
0: Maatwerk.
4: Mendelssohn door het KCO.
0: Met Sander Zwiep.
4: En Klaus Mäkelä.

0: Een live opname gemaakt tijdens de kerstmatinee van 2023. Applaus voor Klaus en het Koninklijk Concertgebouw Orkest. En Klaus is Klaus Mäkelä. Naar dit scherzo uit de Midsummer Night's Dream van Mendelssohn. Ik heb het even opgezocht. Je mag ook gewoon Klaas zeggen. Klaas Heuvelman. Ja, dat is de betekenis van de achternaam van Klaus. Mäkelä slaat op mensen die op of bij een heuvel woonden. Dus nou ja, Klaas Heuvelman, goedemiddag.
1: De bestemming.
0: En dat is een plaats in Nederland. Als je die plaats raadt, voor 16:45 vanmiddag, dan maak je kans op onze weekprijs. Een draadloze hoofdtelefoon met noise cancelling en maatwerklogo's. De cryptische hints van vandaag zijn deels verdwenen, tussenin en de fabriek. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. En niet te moeilijk denken. Deels verdwenen, tussenin, de fabriek.

Rustige klanken van een componist geboren in Zuidwest-Finland in Uusikaupunki. Een plaats waar tegenwoordig de Porsche Boxster en Cayman van de band rollen. Daarmee kun je heel hard en heftig autorijden. Maar dit was heel pastoraal. De tweede klarinet kwartet van Bernard Hendrik Cluzel met Laszlo Horvat op klarinet en het trio Duma.

Leif Ove Ansnes speelde een impromptu van Jean Sibelius. En daarvoor Vosjes Eet met een meesterlijk arrangement van Finlandia, van diezelfde componist. Want ja, met een sterke melodie kan je alsnog alle kanten op via de akkoorden die je onder die melodie legt. Ziet een beetje als een gebakken ei. Als je zo'n ei smaakvol aankleedt met pieslook, dille, stukjes tomaat, lenteui, een beetje mosterd. Heerlijk. En zo werkt het voor mij ook met zo'n koorarrangement. Guys, please, one more time. Beneath the stars, that bit. Please, one more time.

0: is toch schitterend.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
2: En vandaag de verjaardag van de Finse componist en dirigent Esa-Pekka Salonen.

De prelude à l'après-midi d'un faun van Debussy door de Los Angeles Philharmonic onder leiding van Esa-Pekka Salonen. Componist van huis uit en tegen wil en dank ook dirigent. Hij zegt, ik zag dirigenten als parasieten die alle aandacht kregen, terwijl niemand zich met de componist bezighield. We richtten een groep op voor jonge, vernieuwende componisten. We wilden nieuwe muziek uitvoeren op afgelegen plekken in gevangenissen, scholen en kerken buiten Helsinki. Het probleem was dat geen enkele echte dirigent geïnteresseerd was in onze muziek. Dus ja, we moesten het zelf doen. Als hornist met orkestervaring wist ik ongeveer wat een dirigent moest doen. Dus werd ik het maar, dirigent van ons ensemble. Maar ik had absoluut geen verdere ambities. Ja, little did he know. Esa-Pekka Salonen en vandaag is hij jarig.

De Siciliana, oorspronkelijk Sicilienne uit de sonate voor fluit en klavecimbel 1031 van Bach. Hierdoor geweldige viermansformatie, Hollands glorie. Louis van Dijk op de Fender Rhodes, Jan Goudzwaard gitaar, Koos Syriusse contrabas en fluitist Chris Hinze. En Chris is vandaag jarig, zijn 88ste verjaardag. Geweldig, ik zou bijna denken van moet ik een keer nog een maatwerkuitzending met Chris doen misschien. Dat zou heel interessante muziekkeuzes opleveren. Daar ga ik even over nadenken. Dit is muziek. Van J.S. Bach nu naar Carl Philipp Emanuel.

En dat was het eerste deel uit het celloconcert in A-klein van Carl Philipp Emanuel Bach door Le Violon du Roi, onder leiding van Bernard Labadie, met cellist Truls Murk. Laatste muziek van dit uur was er eigenlijk bijna helemaal niet gekomen. Een symfonie van een man die toen hij nog jong was regelmatig back-off thuis kwam van zijn muzikale escapades. En thuis, dat was dan bij een vader die een bedrijfje had waarin hij regelmatig gebruik maakte van zuren. Dus gewoon vloeistoffen die niet bepaald geschikt waren om te consumeren. En nou goot vader wel eens een zuur in een oude fles wijn. En dan voel je hem aankomen. Carl Maria von Weber kwam op een kwade avond thuis. Er was niemand in de buurt, maar hij zag wel een fles met wijn, dacht hij. Hij zette hem aan de lippen, kloekte hem op en viel bijna dood neer op de grond. Het is dat ze hem op tijd vonden en zorgden dat hij weer bij zinnen kwam. Maar anders hadden we deze muziek nooit gehoord. De eerste symfonie, later geschreven door Carl Maria von Weber.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit.
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen, of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
3: Human neemt je mee naar een Nederland met alleen witte mensen. Zo zien veel rechtsextremisten ons land het liefst. Maar hoe radicaal zijn hun ideeën over remigratie eigenlijk nog in het Nederland van nu? Kijk vanavond naar Medialogica, over hoe een omstreden begrip steeds gangbaarder wordt. Human, radicaal menselijk.
4: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden, maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamer aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen in Marken. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamer dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet goed genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. En ook mag de beheerder van het terrein een oefening uitstellen of stilleggen. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ster. Human neemt je mee naar een Nederland met alleen witte mensen. Zo zien veel rechtsextremisten ons land het liefst. Maar hoe radicaal zijn hun ideeën over remigratie eigenlijk nog in het Nederland van nu? Kijk vanavond naar Medialogica, over hoe een omstreden begrip steeds gangbaarder wordt. Human, radicaal menselijk.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
4: Vraag van de heer Bisschop. Ruimte voor maatwerk. Vindt u niet dat de verantwoordelijkheid 2 kanten opwerkt? Dan is het antwoord uiteraard...
5: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Het slot uit de vierde symfonie van Ludwig van Beethoven. Weer zo'n heerlijke live opname. Het meemaken van een concert in een concertzaal geeft wat mij betreft net zo'n heerlijke spanning als het bekijken van een voetbalwedstrijd. Met als groot verschil dat als Beethoven gewonnen heeft je geen file van toeterende Saabs, Volvo's en Audi's met vlaggen van het Concertgebouworkest door de Van Baarlestraat ziet gaan. Maar goed, dat is het verschil van een subcultuur, denk ik. Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Herbert Plomstedt.
1: De bestemming.
0: Die bevindt zich niet aan de Van Baarlestraat, maar waar dan wel in Nederland? Wat is onze bestemming? De hints zijn deels verdwenen, tussenin en de fabriek. De eerste twee zijn dus cryptisch, maar niet te moeilijk denken hoor. Gewoon logisch denken. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Deels verdwenen, tussenin, de fabriek.

Een lied van Fauré over het wiegen van twee uitersten. Een moeder die haar kind in slaap wiegt. En de golven van de oceaan die een schipper wiegen en soms voorgoed opslokken. Kirsten Leong op viool en Jonathan Fournel met deze prachtige instrumentale versie van het lied Les Berceaux van Fauré. Op npoclassiek.nl hoor je de rest, want het is het album van de week.

0: Een deel uit een partita voor luit, oorspronkelijk van Sylvius Leopold Weiss, geboren 1687 in het zuiden van Polen. En uitvoerend door harpisten Mara Galassi en Flora Papadopoulos. En daarvoor de stemmen van de King Singers en countertenor, ook al een Pool, Jakub Józef Orlinski. Met Music for a While van Henry Purcell. Drop, drop, drop. Muziek over een lekkage.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En het is de 41ste verjaardag van de Poolse pianist Rafał Blechacz, die naast pianist ook gediplomeerd filosoof is. Denk daar maar eens over na.

Het eerste deel uit het pianoconcert in E klein van Frédéric Chopin door het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Jerzy Semkov met pianist Rafał Blechacz. In gesprek met tijdschrift Preludium zei Rafał dit: tijdens een concert wordt de muziek niet alleen door de mensen in de zaal gehoord, maar ook beleefd. Er is een wisselwerking tussen de emoties die ik op het podium achter de vleugel creëer en de emoties die het publiek op datzelfde moment ervaart. De reacties en de energie van het publiek beïnvloeden mijn spel weer. Dat wederzijdse proces maakt elk concert een unieke en gezamenlijke ervaring.

Het menuet uit de humoresken van Ignaz Paderewski. Een levendige uitvoering door het ensemble Vivant. Met daarvoor muziek van Richard Strauss. Morgan, opus 27, met de stem van Lise Davidson. Philharmonia Orchestra onder leiding van de jarige maestro Esa-Pekka Salonen. Daarvoor het bedachtzame spel van filosoof en pianist Ravo Blechacz. Dus hij heeft echt een doctoraat in de filosofie. Dit is nog de filosoof. De symfonie nummer 22 met die bijnaam van Joseph Haydn. En luister tot het laatste, want het is een live opname met het Radio Philharmonisch Orkest. Onder leiding van Marco Stens. Geweldige uitvoering en na de slotnoot hoor je iemand wauw zeggen. Niets is minder waar.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland. Het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
2: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, zegt de Gezondheidsraad. De partijen SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit af te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers vlak bij basisscholen of beschermde natuurgebieden gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: Human neemt je mee naar een Nederland met alleen witte mensen. Zo zien veel rechtsextremisten ons land het liefst. Maar hoe radicaal zijn hun ideeën over remigratie eigenlijk nog in het Nederland van nu? Kijk vanavond naar Medialogica, over hoe een omstreden begrip steeds gangbaarder wordt. Human. Radicaal menselijk.
2: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
0: NPO Klassiek.
4: Omroep Max.
5: Wij pleiten ervoor de Europese regels kritisch door te lichten. Ruimte te bieden voor maatwerk.
4: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: à la Marcia uit de Karelia suite van Jean Sibelius. Dirigent Osmo Wenske leidde het symfonieorkest van de stad Lahti. Lahti? Jazeker, want het was een gave uitvoering. Hämmästyttävä in Fins.
1: De bestemming.
0: Ons Hämmästyttävä spelletje, de bestemming. Wij zoeken nog steeds de bestemming van vandaag. De hints zijn deels verdwenen, tussenin en de fabriek. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Deels verdwenen, tussenin, de fabriek.

De Zwaan, Zwanen van Frederik August Eerström door het Helsinki Kamerkoor, onder leiding van Niels Schwekendiek, na De Zwaan met een Franse tongval, die van Saint-Saëns door het Roland Hendricks Ensemble. Dit is weer muziek van de man waarmee we ook zo'n beetje begonnen vanmiddag, Bernard Hendrik Cluzel en zijn Adagio en Polonaise voor trombone en orkest.

0: Het Zweeds blazersensemble met trombonist Christian Lindberg en adagio en daarnet de voeten van de vloer, de Polonaise voor trombone en orkest van Bernard Henrik Kruzel.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En is het nu om 16:50 op deze middag gelegenheid om even een momentje voor jezelf te pakken. Misschien met een lekker kopje koffie erbij. Even de boel laten met een koffiekantate van Bach. Omdat het kan.

Ja, dat was Bach en Bach, maar dan heel verschillende versies. Als ik met koffie vergeleek, hoorden wij eerst een doppio espresso. Gewoon echte koffiekantaten met het Amsterdams Barokorkest onder leiding van Ton Koopman. En dit was meer een soort wiener melange met extra zakjes suiker erdoorheen. Oorspronkelijk een kantate, Jezus naam zu sich die Zwölfe. Maar dan ingevuld door het Noors strijkkwartet en violist Elbjörg Hemsing op een manier die Bach nooit had voorzien. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Kan Bach dit heel goed hebben of zeg je van nou zo zoet? Daar vallen ook zijn tanden van uit de mond.

0: Hoeveel suikerklontjes wil je in de koffie?
1: Ja, de L.A. Philharmonic onder leiding van Esa-Pekka Salonen hoorde je met de zwaan van Tuonela van Jean Sibelius. En toen werd het ineens veel zoeter met deze Touch Her Soft Lips and Part uit Henry V van William Walton. De Boston Pops met violist Itzhak Perlman. En deze overzoete klanken. Over zoet gesproken, als ik aan mijn vorige tandarts denk, tandarts de man uit Veenendaal West, hij is inmiddels met pensioen, dan denk ik aan de gitaarklanken die hij altijd draaide tijdens het vullen van gaten en het behandelen van mijn wortelkanaal.

En het was een deel uit de notenkrakersuite van Tchaikovsky, de dans van de suikervee, Celia Garcia Garcia op de celesta. Na die grande wals, de Nokia van Francisco Tárrega door Giulio Tampalini. Bekende klanken waarbij je naar je telefoon grijpt.

0: de bestemming.
1: Deels verdwenen. Tussenin en De Fabriek waren de hints van vandaag. Finalist van deze dag is geworden Lauke Deurhorst. Lauke schrijft: haha, deze wist ik meteen. Ik ben er geboren en getogen vlakbij de suikerfabriek. Altijd een geur die ik heerlijk vond. Zelf ben ik een aantal keer in de fabriek geweest toen die nog open was. De schepen met suikerbieten voeren langs ons huis en verpesten het ijs met hun ijsbrekers. De suikerfabriek is in 1992 gesloten en deels verdwenen. De silo's staan er nog en nu is op het terrein een outletcenter. De bestemming is Halfweg, dat precies tussen Amsterdam en Haarlem in ligt. Klopt als één bus, een suikerbus, Lauke. 30 juni 2023 overleed componist Ruud Bos. En hij componeerde de tune voor die serie die is opgenomen daar bij de CSM-fabriek in Halfweg. De Fabriek.

0: uit de tijd waarin ze televisietunes nog in het buitenland voor ons Nederlanders opnamen. Het Londens orkest met Sugar, de openingstune van De Fabriek van Ruud Bos, de muziek. De serie werd opgenomen in Halfweg. Goedemiddag voor Podium, Hans Hafmans.
1: Hey Sander, goedemiddag.
0: Wat heb je in het programma?
1: Ja, vandaag is het herdenken al begonnen in Suriname, morgen ook in Nederland, het jaarlijkse Kitty Kotti. Gebroken keten, de afschaffing van de slavernij, 1 juli 1863. Ik praat met Arturo den Hartog, zanger,
0: ja.
1: Uit Suriname, woont in Nederland, gaat morgen concerten geven. Met onder andere Marjoui Hajari, Surinaams componist. Ze heeft gewerkt aan een opera, nooit voltooid, maar daar gaat hij wel liederen uitzingen over arias.
0: Ik ben benieuwd wat voor idiom dat is.
1: Het is vaak Amerikaans. Een mix van Europees en ook wel Surinaams. Maar ze heeft ook in Parijs gewoond en in Europa gestudeerd. Dus het is vaak een mix van stijlen.
0: Interessant. Ja. Dat en meer bij Hans in Podium. In maat nog het laatste woord aan toneelschrijver John Gay. Die zei, in schoonheid vallen fouten snel op. In de sneeuw ziet men ook het kleinste vlekje.

0: NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer hoor je in de NPO Klassiek zomeravondconcerten. We zijn live bij festivals in Nederland en daarbuiten. Zoals de BBC Proms en het Festival Oude Muziek in Utrecht. Het zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster. Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Human neemt je mee naar een Nederland met alleen witte mensen. Zo zien veel rechtsextremisten ons land het liefst. Maar hoe radicaal zijn hun ideeën over remigratie eigenlijk nog in het Nederland van nu? Kijk vanavond naar Medialogica. Over hoe een omstreden begrip steeds gangbaarder wordt. Human, radicaal menselijk.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in vrouwengevangenis in Nieuwesluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis, ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan João Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg. Dan koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
3: Human neemt je mee naar een Nederland met alleen witte mensen. Zo zien veel rechtsextremisten ons land het liefst. Maar hoe radicaal zijn hun ideeën over remigratie eigenlijk nog in het Nederland van nu? Kijk vanavond naar Medialogica, over hoe een omstreden begrip steeds gangbaarder wordt. Human, radicaal menselijk.
0: NPO Klassiek. NTR.
4: Podium. Met Hans Hafmans.
5: Podium van dinsdag 30 juni. Goedemiddag, van harte welkom. Met onder meer in deze uitzending zangplatform Start to Sing organiseert in september de Start to Sing Week. Muzici van het Orkest van de Opera in Parijs, Palais Garnier, richten gezamenlijk een orkest op om symfonisch repertoire te spelen. En vandaag is het herdenken al begonnen in Suriname. En morgen wordt het ook gevierd in Nederland, de afschaffing van de slavernij in Keti-Koti. Door heel het land klinkt de muziek, onder meer van Marjorie Hajari. Ik spreek er zo over met Arturo den Hartog, die haar werk morgen gaat zingen.

0: Juba, een dans uit de vierde symfonie van de Amerikaanse Florence Price. Philadelphia Orchestra, geleid door Yannick Nézet-Séguin. Morgen 1 juli is het Kitty Kotti. Staat voor gebroken ketenen. De dag dat we de afschaffing van de slavernij 1 juli 1863... in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk herdenken en vieren. Overal in het land zijn er concerten. Morgenmiddag bijvoorbeeld in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam, countertenor Arturo den Hartog, met een programma van onder meer werk van de Surinaamse componist Marjorie Hajari. Arturo, goed je te spreken.
1: Dank je wel.
0: Je hebt familie in Suriname, daar begint het herdenken. Vandaag al doen ze vandaag iets speciaals. Het is verdeeld over 2 dagen.
1: Vandaag niet iets heel speciaals, maar morgen 1 juli is wel een vrije dag en er zijn veel herdenkingen bij en natuurlijk ook veel muziek. Het is echt een speciale dag morgen ook in Suriname. Dus ik denk dat vandaag ook vooral daarnaar wordt uitgekeken.
0: Ja. Wat staat er te gebeuren morgenmiddag in het Muziekgebouw? Wat ga je doen?
1: Morgenmiddag in het Muziekgebouw zing ik samen met een paar fantastische collega-muzici, waaronder Ernst Munneke op de piano en Julian Tonsaki. Geef een concert in het teken van Kitty Kotti. Julian die heeft een stuk geschreven over zijn onderzoek naar zijn voorouders. Het is een klassiek werk, dus geworden op instrumenten, op West-Afrikaanse snaar- en percussie-instrumenten. Dat is een heel mooie combinatie. Daar heb ik al een stukje van gehoord. Dat is een heel mooie combinatie. En samen met Ernst op de piano zing ik een stuk van Tyshawn Sorey, een Amerikaanse componist die de toekomst inkijkt en vecht voor gelijkheid, en een stuk uit de opera La Larme d'Or van de Surinaamse componist Marjorie Hajari.
0: Ja, dat heb je wel eens eerder verteld. Die heeft een opera geschreven die nooit is afgekomen, geloof ik, hè? Nooit voltooid.
1: Nee, dat klopt. Die opera is echt haar levenswerk geweest. Daar heeft ze heel lang aan gewerkt, maar het is ook nooit afgemaakt. Volgens mij zijn 3 van de 4 actes... Die zijn er wel en daar zit heel mooi materiaal tussen. Maar inderdaad, die 4e acte, ja, daar zijn schetsen voor. Maar daar moeten we het nog mee doen.
0: Waar gaat die over, die opera, Larme d'Or?
1: In die opera brengt Marjorie eigenlijk een heleboel belangrijke elementen in de geschiedenis van Suriname bij elkaar. En het is bijzonder, want het zijn gebeurtenissen als bijvoorbeeld de eerste Europeanen die naar Suriname komen. Dat is al heel vroeg in de 16e eeuw, denk ik. Dat zet ze in 1 opera samen met de verzetstrijd en de strijd voor de afschaffing van de slavernij, wat 100 jaren later was. En de komst van de immigranten, de Indiërs, de Indonesiërs, de Chinezen in Suriname. Dat zit ze allemaal samen in de opera. En dat maakt het dus ook heel bijzonder, omdat je daardoor eigenlijk door de opera een heel mooi inzicht krijgt in de geschiedenis van Suriname.
0: Ja, maar onvoltooid, is het een te groot onderwerp voor haar geweest? Was het te veelomvattend, denk je, om te voltooien?
1: Het is hoe dan ook een groot onderwerp en een lange geschiedenis. Aan haar oeuvre te zien, denk ik dat ze... ze heeft fantastische dingen geschreven, dus ik denk niet dat het veel te groot voor haar was. Maar ik zie ook in haar werk dat ze heel goed wist wat ze wilde en met wie ze dat wilde, en wel verschillende versies schreef van alle stukken. Dus misschien had ze gewoon wat tijd tekort.
0: Ja, ja. Maar het moet veel voor haar betekend hebben, dit magnum opus, deze opera.
1: Ik denk het wel. En dat heeft ze ook wel een paar keer geschreven in een paar brieven en informatie over de opera. Ze woonde heel lang in Parijs. Ze heeft over de hele wereld gewoond, maar woonde heel lang in Parijs. En daar probeerde ze ook gewoon de Surinaamse cultuur uit te dragen. Dat zie je ook in haar opera. En daar schrijft ze ook over een stuk, Blue Raga, dat ik morgen ook zal spelen. Zei ze dat haar mooiste, de mooiste herinnering die ze had en wat ze wil uitdragen over Suriname, is dat hoeveel verschillende culturen daar, daar zijn terechtgekomen en één zijn geworden, die samen de Surinaamse cultuur maken.
0: Ja.
1: En ze zegt, als ze aan Suriname denkt, dan denkt ze daaraan. En dat dat haar mooiste herinnering van Suriname is. En probeert ze dus ook in haar opera te schrijven en tot zijn recht te laten komen. En dat is echt iets heel moois, denk ik. En dat ik ook nu met mij meedraag.
0: Ja, herken je dat gevoel als geboren Surinamer? Is die opera voor jou een spiegel?
1: Ik denk het wel. Het is wel... Het is belangrijke geschiedenis. Het is geschiedenis die wij allemaal als Surinamers hebben meegekregen. En die Suriname nu hebben gevormd voor het land en de cultuur dat het nu is. Dus dat neem ik zeker met me mee. En...

0: als geboren Surinamer. Is die opera voor jou een spiegel?
1: Ik denk het wel. Het is wel... Het is belangrijke geschiedenis. Het is geschiedenis die wij allemaal als Surinamers hebben meegekregen. En die Suriname nu hebben gevormd voor het land en de cultuur dat het nu is. Dus dat neem ik zeker met me mee. En ook de verschillende culturen. Daar ben ik later over gaan nadenken. Maar dat was toen ik in Suriname woonde bijna... iets van heel zelfsprekend. En dat is toch wel iets heel... dat is toch wel echt iets heel moois. En dat we moeten koesteren en goed voor moeten zorgen. En wat denk ik ook een groot voorbeeld is voor de wereld.
0: Ja, rijk hè? Rijke cultuur.
1: Ja, ja. Absoluut.
0: Dankjewel Arturo. Zet hem op morgen. Maak er een prachtig concert van. Arturo den Hartog, morgen... om 13:30 in de grote zaal van het Muziekgebouw in het IJ. Dat is niet het enige concert dat Arturo den Hartog morgen geeft. Morgenavond is hij te horen in de Vereniging in Nijmegen... met een programma geheel in het teken van zwarte vrouwelijke componisten... onder wie Florence Price, hoorde net al iets uit een symfonie van haar... Margaret Bonds en Erilyn Wallen. Nu muziek van de Surinaamse componist Johannes Nicolas Hellstone... gezongen ook door Arturo den Hartog.

0: Twee Duitsstalige liederen van Johannes Nicolas Hellstone, Surinaams componist. Arthur den Hartog, countertenor, Maxime Snatense, piano. Morgenmiddag 13:30 in Muziekgebouw in Amsterdam treedt hij op. En morgenavond in de Vereniging in Nijmegen. 17:30, podium. Tijd voor de ANWB. Goedemiddag, Rijn Baartmans.
1: Goedemiddag Hans. Het is drukker dan normaal. De meeste files staan in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland. Ook loopt het verkeer vertraging op door de werkzaamheden op de A27. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Utrecht, Papendorp en Beest, 20 kilometer met 40 minuten vertraging.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.

Het slotdeel van de eerste sonate voor viool en piano van Gabriel Fauré, violist Gerson Leung en pianist Jonathan Fournel. Leung komt uit Canada, Fournel uit Frankrijk. Het zijn twee prijswinnaars die elkaar over de oceaan hebben ontmoet en zijn gaan samenspelen. Album van de week op nporklassiek.nl kun je hem helemaal beluisteren met deze prachtige muziek. De sonaten zijn ook liedbewerkingen van de Fransman Gabriel Fauré. In Frankrijk, de muzici uit het orkest van de Opera de Paris hebben hun eigen orkest opgericht. Onder de naam Philopéra zullen ze naast hun werk aan de opera zich richten op symfonisch repertoire. Bijzonder is dat het orkest volledig wordt bestuurd door de muzici zelf. Zij kiezen het repertoire, zij kiezen de solisten en ze kiezen ook de gastdirigent zelf uit. Dat is een primeur in Frankrijk. Het eerste concert van Philopéra vindt plaats na de zomer, 6 september, in het Palais Garnier, op de lessenaar, nou ze beginnen ambitieus, Mahler's derde symfonie onder leiding van de zeer ervaren Daniel Harding. De muzici van het orkest lieten zich trouwens inspireren door andere operaorkesten die zich zelfstandig als opera, als symfonische orkest opereren. Zoals dit orkest van de Scala in Milaan. Heb je dus een operaorkest, maar dus ook een symfonieorkest van de Scala in Milaan. Hier geleid door Riccardo Chailly in deze ouverture van Luigi Cherubini.

een orkestouverture van Luigi Cherubini door het Philharmonisch Orkest van de Scala in Milaan onder leiding van Riccardo Chailly. Milaan heeft het al jarenlang, het operaorkest en ook een symfonisch orkest, een Philharmonisch Orkest. Parijs krijgt het nu ook, initiatief van de muzici zelf van de Opera de Paris. Ze hebben een symfonieorkest opgericht uit eigen gelederen, Philopéra. En ze gaan van start na de zomer. Het is 6:08, NTR Podium. Een nieuw album van de Israëlische mandolinespeler Alon Zariel. Hij maakte eerder albums met Bach-bewerkingen en die traditie zet hij voort. Inmiddels is dit het derde album met de titel Plucked Bach, dus getokkelde Bach. Op dit album de tweede partita voor vioolsolo en de derde cellosonate. Dit is de Allemande uit de tweede vioolpartita van Bach, maar dan anders. Alon Zariel.

Het is echt prachtig gedaan door Alon Sariel. Heel muzikaal ook hoe hij speelt. Allemande uit de tweede vioolpartita van Johann Sebastian Bach. Eigen bewerking. En een cellosuite van Bach neemt hij ook onder handen. Heel mooi gedaan. Opera klassiekers in Amsterdam overmorgen. Zometeen meer daarover. Onder meer deze aria staat op het programma. Nou, een reden om naar het concert af te reizen.

O du mein holder Abendstern uit Tannhäuser van Richard Wagner, bariton Christian Gerhaher en het Symfonieorkest van de Bergse Omroep. Overmorgen een avond vol operaklassiekers in het Concertgebouw. Sopraan Sophie Godelatze en bariton Daniel Carrison zingen aria's van Mozart tot Wagner. De Noordwest-Duitse Philharmonie begeleidt de zangers onder leiding van Frank Beerman overmorgen donderdag om 8 uur. In de Eusebiuskerk in Arnhem klinkt de hele zomer orgelmuziek. Woensdagavond is de aftrap van de zomeravondconcerten met stadsorganist Johan Luimes. Hij speelt een selectie uit 5 eeuwen orgelmuziek. Woensdagavond 8:15. En Phil Zuid sluit het seizoen af met een tournee. Vanavond 8 uur staan ze met chef-dirigent Duncan Ward in Tilburg. Met Poulenc en Stravinsky en Gershwin. Pianist Alexander Tarot soleert in The Rhapsody in Blue. Tot 3 juli zijn ze ook nog te horen in Amsterdam en het zuiden van het land. Morgen zenden we het live uit in het zomeravondconcert om 8 uur. De concerttips, je vindt ze op npoklassiek.nl/podium. Alexandre Tarot, hij speelt hier Francis Poulenc.

0: Alexandre Tarot speelde uit de suite française van Francis Poulenc. En deze dagen is hij dus solist bij Phil Zuid in The Rhapsody in Blue van George Gershwin. Vanavond al in Tilburg. Nu even, het is bijna 6:00, nog even tijd voor de AWB met Rijn Baartmans.
1: Het is op dit moment drukker dan normaal. Er staat nu nog 600 kilometer file. De meeste vertraging loop je op de A27 richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen 14 kilometer met 45 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
0: Zometeen na 6:00, zo rond de klok van 6:30 trouwens, in de gouden opname deze week de Australische meesterhornist Barry Tuckwell. Met vrienden speelt hij het hoorntrio van Johannes Brahms. Dat zometeen, tot zo.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit.
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen, of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Human neemt je mee naar een Nederland met alleen witte mensen. Zo zien veel rechtsextremisten ons land het liefst. Maar hoe radicaal zijn hun ideeën over remigratie eigenlijk nog in het Nederland van nu? Kijk vanavond naar Medialogica, over hoe een omstreden begrip steeds gangbaarder wordt. Human, radicaal menselijk.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Het dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar melden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een streep gezet door een poging van president Trump om het recht op Amerikaans burgerschap aan te passen. Trump wilde met een decreet voorkomen dat kinderen van illegale migranten of mensen met een werkvisum bij hun geboorte automatisch Amerikaans staatsburger worden. Volgens de hoogste federale rechters is het niet aan de president om beperkingen op te leggen aan dat recht dat voor iedereen geldt. Een lagere rechter verwierp eerder het plan van Trump ook al. De hoogste rechter houdt eraan vast. In Ghana en Ivoorkust zijn bij overstromingen zeker 24 mensen omgekomen. Veruit de meeste doden vielen in de omgeving van de Ghanese hoofdstad Accra, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. Sinds zaterdag regent het hard in de West-Afrikaanse landen. Bijna 500 mensen zijn vanuit hun huizen gered door hulpdiensten en die hulpacties zijn nog steeds bezig. De verwachting is dat het deze week blijft regenen in Ghana en Ivoorkust. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Speciale zomertarief geldt nog tot september. De weersverwachting. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Komende nacht trekt de bewolking weg. Dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon. In het binnenland wel wat stapelwolken. Overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoffs geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hofmans.
6: Het is 5:05. Goedenavond, welkom terug. Ze komen uit Polen, spelen oude muziek, Arte dei Sonatori. En ze hebben een nieuwe plaat gemaakt met werk van Carl Philipp Emanuel Bach, geniale Bachzoon. Op dit album staan symfonieën die deze Bach schreef toen hij dienst had of in dienst was in Berlijn aan het Hof.

0: Een van de strijkerssymfonieën van Carl Philipp Emanuel Bach, inventieve Bachzoon, door de Arte dei Sonatori, een recent album. Morgen is het Kitty Kotti, de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Ik sprak een uur geleden met Arturo den Hartog, hij is zanger. Morgenmiddag geeft hij een concert in Amsterdam, Muziekgebouw aan het IJ, met werk van onder meer Marjoui Hajari, Surinaams componist die over de hele wereld woonde, bijvoorbeeld ook in Parijs, en een grote opera heeft geschreven die niet voltooid is geworden, over de geschiedenis, de rijke geschiedenis van Suriname. Met name ook de culturele diversiteit, al die bevolkingsgroepen die bijvoorbeeld uit China of Indonesië naar Suriname kwamen. Als je dat nou gaat zingen morgen, vroeg ik hem, herken je dat gevoel als geboren Surinamer, die rijkdom, die diversiteit in die opera en in de geschiedenis van Suriname, Arturo den Hartog?
1: Ik denk het wel. Het is wel, het is belangrijke geschiedenis. Het is geschiedenis die wij allemaal Surinamers hebben meegekregen en die Suriname nu hebben gevormd voor het land en de cultuur dat het nu is. Dus dat neem ik zeker met me mee. En ja, ook de verschillende culturen, daar ben ik later over gaan nadenken. Maar dat was toen ik in Suriname woonde bijna iets van heel zelfsprekend. En dat is toch wel echt iets heel moois en dat we moeten koesteren en goed voor moeten zorgen. En wat denk ik ook een groot voorbeeld is voor de wereld.
0: Arturo den Hartog, morgenmiddag dus in het Muziekgebouw aan het IJ met vrienden. Muziek van onder andere Marjoui Hajari. En morgenavond treedt hij op in de Vereniging in Nijmegen met Florence Price, Erlyn Wallen en ook deze componist Margaret Bones. Morgenavond liederen. Dit is een orkestwerk van Margaret Bones. Het heet Prayer Meeting.

Prayer Meeting uit Montgomery Variations van Margaret Bonds. Ze droeg het op aan Martin Luther King. Royal Scottish National Orchestra, geleid door Callan

0: Prayer Meeting uit Montgomery Variations van Margaret Bonds. Ze droeg het op aan Martin Luther King. Royal Scottish National Orchestra, geleid door Callan Gray. 6:15 geweest met AWB met Rijn Baartmans. Rijn.
1: De files nemen af. Het is nog iets drukker dan normaal. Het is vooral druk geweest op de A27 vanwege de werkzaamheden daar. Dat zien we nog steeds in de richting van Gorinchem tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. 13 kilometer met 30 minuten vertraging.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Zangplatform Start to Sing organiseert in september de Start to Sing Week. Deze landelijke campagneweek staat volop in het teken van zang. Het doel, iedereen aan het zingen krijgen, het liefst allemaal samen. De Start to Sing Week is een initiatief van de Vlaamse organisatie Koor en Stem. Samen met het Koornetwerk Nederland en de Cultuurschakel in Den Haag hebben ze de handen ineengeslagen om het project ook naar Nederland te halen. Zanggroepen en dirigenten kunnen hun activiteiten aanmelden op de site om zo nieuwe leden aan te trekken. Voor zangers is het een kans om vrijblijvend mee te doen. Ondertussen zijn er al meer dan 100 zangactiviteiten aangemeld op het platform. Van open repetitie tot proefzanglessen en van sing-alongs tot workshops. In elke provincie is er voor ieder wel wat te beleven. Veel van deze activiteiten zijn trouwens gratis toegankelijk. De kick-off van deze editie is 19 september in Utrecht. Start to Sing. Nou ja, zij kunnen het. Het koor Tenebrae.

Nieuwe plaat van Tenebrae, geleid door Nigel Short. Koorwerken van de Brits-Zwitserse componist, dirigent, altviolist, muziekonderzoeker Jessica Horsley. Ja, je hoort het in deze muziek. Er zitten traditionele Engelse koorklanken in. Maar ook een beetje klank uit andere werelden en culturen. Dit komt uit een cyclus, The Cycle of Peace van Jessica Horsley. Rotterdam heeft afscheid genomen van chef-dirigent Lahav Shani. Dat hebben ze onder meer gedaan met deze prachtplaat. Een recent album met een ouverture van Johan Wagenaar en De Nieuwe Wereld van Antonin Dvořák. Deze maand gaat de Rotterdam Philharmonisch op tournee naar Taiwan. En in augustus staat er weer de volgende tournee op het programma. Dichter bij huis dan naar Oostenrijk. Hier het Rotterdam Philharmonisch. Liefdevol afscheid van chef-dirigent Lahav Shani. Dit is het laatste deel. Allegro con fuoco, vurig, uit de symfonie nummer 9, uit De Nieuwe Wereld van Antonin Dvořák.

Het slot van de 9e symfonie van Antonín Dvořák uit de Nieuwe Wereld, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, liefdevol afscheid van chef-dirigent Lahav Shani, een recent album. Het is 6:07, NTR Podium. Dit jaar zou Barry Tuckwell 95 geworden zijn. Hij was een Australische hoornvirtuoos uit de 20e eeuw. Aanvankelijk kreeg Barry Tuckwell piano en orgelles, maar toen hij op zijn 13e voor het eerst op een hoorn mocht spelen, was hij verkocht. Later zou hij die periode met de hoorn omschrijven als een liefdesaffaire. Hij nam plaats in orkesten, Melbourne, Sydney, ook in Londen. Eerste hoornist. In 1968 stopte hij daar en ging zich richten op een solocarrière. Het was een goede keus, want bij leven werd hij al als een hoornlegende gezien. Barry Tuckwell trad als solist op met de grote orkesten. Hij speelde ook heel graag kamermuziek, raakte bevriend met bijvoorbeeld Vladimir Ashkenazy, met wie hij veel opnames maakte. Vandaag niet de dirigent Ashkenazy, maar de pianist. Samen met hem en violist Itzhak Perlman nam Barry Tuckwell het hoorntrio van Johannes Brahms op. En het is meteen een referentieopname. Het spel van Tuckwell en zijn vrienden. Het is warmbloedig en prachtig.

Uit het horentrio van Johannes Brahms. Hornist Barry Tuckwell dus. Samen met vrienden, violist Itzhak Perelman en pianist Vladimir Ashkenazi. Deze week in de gouden opname de van oorsprong Australische hornist Barry Tuckwell. Morgen meer. Deze zender bestaat 50 jaar. Ooit begonnen als Hilversum 4, nu weer een tijdje NPO Klassiek. Elke week zetten we een bijzonder concert online. npoklassiek.nl/50jaar. Vandaag een concert van 4 jaar geleden. Het Kalefax Rietquintet. Deze 5 blazers zijn de grondleggers van het Rietquintet. Hun repertoire is veelzijdig. Jazz, renaissance, tango, ze kunnen het allemaal. In dit concert is een samenwerking van Kalefax Rietquintet met het jazz-georiënteerde Rembrandt Frerich Trio. Samen spelen ze muziek die alle kanten opgaat, van barok tot hedendaags. En ook dit.

0: Uit een pianosuite van Gabriel Fauré speelde Kalefax hier samen met het Rembrandt Frerichs trio. Concert kun je beluisteren op npoclassiek.nl/50jaar. Zometeen opium met Annemieke Bosman. Wie is je gast, Annemieke?
1: Ja, ik sta er even over te peinzen. Ze heeft een prachtige naam. Paloma Aguilera Valdebenito.
0: Zo in één keer.
1: Ja, en zij is regisseuse. En ze heeft de film Treat Her Like a Lady gemaakt. Die draait nu in de bioscoop. Ik was er helemaal weg van. Een hele fantastische, kleurrijke volksopera over armoede gaat het eigenlijk. Maar dan veerkrachtig en kleurrijk neergezet.
0: Waar speelt het?
1: In Amsterdam. Daar is zij ook opgegroeid, mijn gast. Ze wilde eigenlijk de aardige kant ervan laten zien, de sympathieke kant. Zij heeft een kindertijd doorgebracht in betrekkelijke armoede. Maar daar was ook iets fijns aan, saamhorigs. De veerkracht van die mensen heeft ze in deze film gestopt. En hij is ontzettend grappig ook.
0: Wat leuk. Zometeen het gesprek in Opium.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland. Het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ster. Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
2: Er zat bij mij op de balie een knop en dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dus klaar.
3: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
2: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus voor zorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sneekte.
1: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
4: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet 1 of 2 gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
1: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn daarop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland stapelwolken en overwegend droog. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
6: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
7: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
8: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. Opium met Annemieke Bosman.
10: Goedenavond, van harte welkom. Als het in een film over armoede gaat, dan wordt hij vaak grauw en grijs getoond als al te realistisch kitchen sink drama. Nou, regisseuse Paloma Aguilera Valdebenito, mijn gast van vanavond, voelde zich daarmee van iets beroofd. Het was in haar kindertijd geen vetpot thuis, maar dat wilde nog niet zeggen dat het niet gezellig was in de buurt in Amsterdam waar ze is opgegroeid. Om aan die periode recht te doen en ook om een stukje erfgoed te bewaren, want buurten waar je onbekommerd weinig geld kunt hebben zijn er in de hoofdstad steeds minder, heeft ze nu de film Treat Her Like a Lady gemaakt. Daarin volgen we bijstandsmoeder Sandra, die er met haar 2 dochters iets leuks van probeert te maken. Als ze haar vriend aan de dijk zet, dan probeert hij haar terug te winnen met dit onvergetelijke liedje van Annie M. G. Schmid.

0: Dat was natuurlijk Donald Jones met Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. Woorden die de moeder van Annie M.G. Schmid in de mond nam als het om haar dochtertje ging. Want ze was nogal beschermend ingesteld. En waar die dochter later dus dit beroemde liedje van maakte. In de film Treat Her Like a Lady wordt het ingezet bij wijze van liefdesoffensief. Bijstandsmoeder Sandra wordt bedrogen door haar vriend William, die ze vervolgens de wacht aanzegt. En dan probeert hij haar terug te winnen door haar serenades te brengen met onder andere Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. Nou, tegen die tijd verblijft Sandra met haar beide dochters in een noodopvang, want de rekeningen stapelden zich op en de huur kon niet meer worden betaald. Maar ze weigert bij de pakken te gaan neerzitten. Treat Her Like a Lady is een uitbundige volksopera waarin mensen het hart op de tong hebben en het geld laten rollen als het er eindelijk een keertje is. Ik praat er vanavond over met regisseuse Paloma Aguilera Valdebenito. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, de term volksopera die is van jouzelf. Ik las het in elk geval in een ander interview dat je gegeven hebt.
1: Dat klopt. Ja.
0: Maar ik moest er zelf ook aan denken toen ik je film zat te bekijken. Operatesk, iets Italiaans wat ik niet helemaal kon thuisbrengen. Ik moest denken aan een vakantie in Napels die ik een keer in zo'n volkswijk echt heb doorgebracht. Veel klassieke muziek erin, grote gebaren en een memorabele ouverture. En ik dacht, misschien kan je even beschrijven wat er zo in die ouverture van je film precies gebeurt.
1: Ja, we komen dus, we zien dus de flat. De Max Havelaar flat in Amsterdam van de buitenkant eerst.
0: En die staat aan de ringweg A10, hè?
1: Klopt, ja. En het is ochtend en ons personage William, die dus de serenade later zingt, staat een ei te bakken en de kindjes zijn al wakker. Het is zomervakantie, de eerste dag van de zomervakantie zelfs. En ze gaan zitten, ze hebben bijna niks om te eten. Dus Harry deelt haar boterham, of die moet boterham geven aan de zusje, de oudste dochter. En ze zitten te eten en op een gegeven moment komt er een vrachtwagen langs, een bakkersvrachtwagen. En die kleppen die gaan open. En al dat brood valt eruit op de snelweg.
0: Manna uit de hemel.
1: Ja, precies.
0: En dan gaat William, die springt.
1: Die springt van het balkon en op de snelweg. En die raapt al die broden op. En de kinderen roepen, mama, papa is van het balkon gesprongen. En zij komt het podium op.
0: Ja, want dat balkon is hè, Sandra, Nieke Plas, gespeeld in Nieke Plas.
1: Ja.
0: Die maakt haar theatrale entree.
1: Exact.
0: In het kader van dat raam zo.
1: Ja.
0: En dat is echt zo'n, ja, nou ja, een Italiaanse mama of zo.
1: Het moest meteen als een volksopera ingezet worden.
0: Ja, met Verdi eronder.
1: Precies, ja, La Forza del Destino. En dan gooit hij al die broden omhoog.
0: Eén voor één.
1: Ja, vangen die kids en Sandra het brood op. En dat is dus iets wat ik echt heb meegemaakt toen ik daar woonde.
0: En toen sprong ook iedereen uit die flat de snelweg op?
1: Nou, het was echt heel vroeg. Dus ik kan me in mijn herinnering was het alleen mijn stiefvader en nog een andere buurman die de weg op sprongen.
0: En levensgevaarlijk.
1: Heel gevaarlijk, ja, was dat.
0: Ja, en ik denk als jij die film gaat draaien, dat je daar toch wel een nachtje slapeloze nacht van hebt gehad? Of?
1: Het was wel spannend. We hadden, de snelweg was afgezet, dus dat was al een wonder dat dat kon natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar we hadden heel korte tijd. Dus het was van 6 tot 12. Volgens mij dat we dat konden draaien. Nou, dat is vrij kort. En dan moet het ook in één keer goed gaan met die broden. die uit die
0: wagen.
1: Ja, dus dat is een paar keer ergens anders geoefend. Maar je weet nooit hoe het natuurlijk gaat lopen. En ja, dan start je natuurlijk te laat in de ochtend. Nou ja, goed, zoals allerlei dingen altijd mis kunnen gaan. Maar
0: En dan is de vraag van wat gaan we eigenlijk met die broden doen, hè? Houden of verkopen.
1: Precies. Ja.
0: Dus gaan ze verkopen.
1: Ja.
0: Ze hebben allerlei handeltjes. Ja. Sandra die verkoopt ook vis die dan ergens weer van...
1: Ja.
0: Nou ja, weet ik van waar die eigenlijk vandaan komt. Ja. Maar van een truck gevallen is.
1: William ook.
0: William neemt dat vangt dan weer mee.
1: Ja.
0: Ja. En dat met die broden lijkt me eigenlijk een sleutelscène. Hij vertelt eigenlijk als het ware heel in het kort de kern van die film.
1: Ja.
0: Wat wil jij vertellen met jouw film?
1: Nou, toevallig is deze scène een van de eerste scènes die op papier kwam te staan. Of daar is het allemaal mee begonnen.
0: Want je hebt hoe lang aan deze film gewerkt?
1: Nou, in totaal ben ik er 9 jaar mee bezig geweest. Of tenminste, 9 jaar geleden schreef ik de eerste zinnen op papier. En ik wilde dit vertellen omdat ik dit milieu waar ik vandaan kom op deze manier wilde laten zien. Dus heel kleurrijk. Met heel veel waardigheid en heel veel bravoure. En het is natuurlijk een vrij lichtvoetige film of zo begint die. Maar er zit natuurlijk ook een felheid en een woede in. Of tenminste hoe het is begonnen met het schrijven. Dat ik Amsterdam zag veranderen. De kloof tussen arm en rijk enorm groot zag worden nog steeds. Nederland is natuurlijk super gepolariseerd, dus dat zat er wel onder. Het is ook echt een aanklacht tegen het systeem, verpakt in een suikerspin.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Waardoor je het misschien wel des te feller gaat voelen.
1: Ja, want het is... kan ik me nog herinneren toen, omdat ik er natuurlijk al lang mee bezig ben, die verkiezingen. Ik weet nog dat er een enorme omslag was in 2019... toen Forum heel groot werd. En dat er toen was ik ontzettend gechoqueerd door de reacties vanuit de linkse hoek. Omdat ik dacht van, onder welke steen hebben jullie dan geleefd? Want er speelt ontzettend veel in de samenleving.
0: En dat links zo verbijsterd was dat een partij als Forum zo groot kon worden.
1: Ja, en ook waar mensen, wat er dus belangrijk is voor mensen. Ik bedoel, er zijn mensen die bezig zijn met het einde van de wereld. En er zijn mensen die bezig zijn met het einde van de maand. Dat is wel echt een
0: groot verschil.
1: Een heel groot verschil. En dat zegt heel veel over waar je vandaan komt en hoe je moet overleven eigenlijk.
0: Zit er nog iets van dat kind dat je toen was in jou?
1: Ja. Ja, zeker. Misschien in het goede en in het... Ja, ik denk... In het goede misschien een soort positiviteit van altijd vooruit gaan en de mooie dingen zien in kleine dingen. Tevreden zijn met weinig.
0: Ja, want dat doet Sandra ook. Hè? Die moeder speelt er Nienke Plas, dus haar twee dochters overal doorheen probeert te slepen.
1: En dat probeer ik ook weer met mijn eigen kind. Dat is heel belangrijk. En de mindere dingen is misschien dat er toch een soort altijd een minderwaardigheidscomplex zit die van waar je vandaan komt. En daar helpt deze film natuurlijk ook bij, want dat is natuurlijk ook je geeft ook waardigheid aan jezelf op die manier, of je geeft dat aan anderen, maar ook dus een stukje aan jezelf. Van dit is het omarmen waar je vandaan komt eigenlijk.
0: Nou ja, omdat, nou, ik moet zeggen, ik wou dat ik Nienke Plas of Sandra was. Het hart op de tong, ze weten altijd het juiste te zeggen op het juiste moment. Ze laat zich echt werkelijk door niemand op haar kop zitten.
1: Ja.
0: En ze is toch sympathiek. Ja. Dus daarmee heb je eigenlijk wel echt een heldin geschapen.
1: Ja, maar je hebt wel natuurlijk de blik van mensen op dat milieu. Wat natuurlijk heel cliché is van god, arme mensen zijn vies, niet slim, maken domme keuzes. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel iets wat mensen denken.
0: Tegen die stroom heb jij op moeten zwemmen toen jij films ging maken bijvoorbeeld?
1: Of dat ik me toch ietsje anders, dat ik me schaamde voor mijn achtergrond. Dat ik naar de filmacademie ging en dat ik me veel intellectueler voordeed dan ik was. Ik had natuurlijk wel zelf al veel mijn eigen autodidact zelf natuurlijk mezelf dingen geleerd. Maar dat je dat altijd wel houdt. Dat
0: je het gevoel hebt dat je een imposter bent, dat je door de mand zou kunnen vallen.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Wanneer kantelde dat en ging je dat omzetten? Dacht je, eigenlijk omzetten of de kracht ervan inzien en vinden dat je daar ook mee voor de dag moest komen dan?
1: Nou, ik denk door dat hele politieke klimaat

0: dan ik was. Ik had natuurlijk wel zelf al veel mijn eigen autodidact zelf natuurlijk mezelf dingen geleerd. Maar dat je dat altijd wel houdt. Dat
1: je het gevoel hebt dat je een imposter bent, dat je door de mand zou kunnen vallen.
0: Ja, ja, absoluut. Ja.
1: Wanneer kantelde dat en ging je dat omzetten? Dacht je, nou ja, maar eigenlijk omzetten of de kracht ervan inzien en vinden dat je daar ook mee voor de dag moest komen dan?
0: Nou, ik denk door dat hele politieke klimaat ook. En dat ik op een gegeven moment dacht van wacht even. ik sta tussen twee werelden in. En dat is niet erg. Dus ik kan en daar zijn, maar ik kan ook weten waar ik vandaan kom en daar trots op zijn. Ik denk dat dat het...
1: Het aardige is van die Sandra, dat maakt het dus ook heel grappig. Hè? Ze wordt op een gegeven moment, ze betaalt de rekeningen niet. Die kan ze dan vermoedelijk ook niet betalen. Maar dan breekt toch het moment aan waarop ze thuis worden uitgezet en naar een hotel gaan bij wijze van noodopvang. En dat verkoopt ze aan die dochters dus als een vakantie. Want ze gaan naar een hotel tenslotte. Ja. En die meisjes, dat is dan ook eigenlijk wel ontroerend, die vinden het een geweldige zomervakantie in dat hotel waar allemaal mensen zonder geld uiteindelijk terechtkomen en er een beetje wat van moeten zien te maken.
0: Ja.
1: Vind je dat Sandra daarmee eigenlijk het juiste doet door het als een groot avontuur voor te spiegelen?
0: Ja.
1: Is dat wat een moeder moet doen, vind jij, in zo'n situatie?
0: Nou ja, iedereen doet het natuurlijk op zijn eigen manier. Maar dit is natuurlijk wel echt een voorbeeld van een vrouw of van een moeder die er echt die alles voor haar kinderen doet. Of nou ja, juist dat optimisme geeft en overal het beste van probeert te maken.
1: Omdat Harry, de oudste dochter, hè, dat is wat introverter meisje.
0: Ja.
1: Eigenlijk zie je aan haar gezicht dat ze alles voortdurend gewoon wel in de gaten heeft.
0: Ja.
1: Dus dat ging door me heen. Het is een heel wijs kind.
0: Zeker, ja. Ze moet natuurlijk ook geheim houden dat haar stiefvader een affaire heeft gehad. Dus zij zit er net tussenin.
1: Ja, en dat leek me eigenlijk een hele moeilijke positie.
0: Ja.
1: Dus toen daardoor vroeg ik het me af. Zou ze er nou niet meer baat bij hebben als haar moeder gewoon eigenlijk haar helemaal serieus nam en zei... Sorry meid, we zitten gewoon groot in de problemen.
0: Ja.
1: Maar die moeder probeert haar natuurlijk te beschermen. Dus
0: ik denk ook zichzelf in die zin. Sandra, ja.
1: Ja, en Nienke Plas. Hè, dat is een vlogster en presentatrice, actrice. Maar zij is echt groot geworden via YouTube. Hè, door over haar eigen leven te vertellen. Toen dat nog eigenlijk een beetje onontgonnen terrein was.
0: Ja.
1: Ik heb een paar van die vlogs zitten kijken. Ja. De oervlogs zitten kijken gisteravond. maar hoe kwam je eigenlijk uit bij haar voor de hoofdrol?
0: Nou, ik wilde sowieso het even helemaal open trekken. Dus niet alleen maar via de reguliere wegcasten, maar ook mensen, amateurs zien. Dus ook deel streetcasten. En ik wilde ook die weg inslaan. Want je hebt nu tegenwoordig, dat heb je natuurlijk, de YouTubers, de influencers. En ik kreeg al heel snel een filmpje opgestuurd van Nienke. Dus dat ging toen via tapes. En ik ken haar helemaal niet, want ik woon in Marseille. Dus ik had echt geen idee. Maar ze kwam wel echt heel erg in de buurt van wat ik voor ogen had.
1: Ja, ze heeft ook een goed Amsterdamse accent natuurlijk.
0: Ja, precies. En ze is moeder van 3 kinderen. En precies de goede leeftijdscategorie ook. Want we zagen op een gegeven moment ook wat jongere mensen. En dat vond ik dan ook gevaarlijk. Want dan ga je denken, oh, het is een jonge moeder. Dus die heeft misschien...
1: Dan ben je bang voor stigma's.
0: Ja. Want het doet dingen uit naïviteit. Ja, dat ze niet beter weet. Terwijl dit was heel belangrijk voor mij ook, de leeftijd.
1: Ja, en iemand die gewoon weet wat ze doet eigenlijk.
0: Ja,
1: want
0: absoluut.
1: Ze is gewoon een goede moeder.
0: Ja.
1: Maar ben je bepalend eigenlijk als regisseur? Of kregen je acteurs... had je echt heel sterk in je hoofd hoe je het helemaal op doek wilde hebben?
0: Ja.
1: Of gaf je die acteurs ook wel de ruimte om het zelf een beetje uit te zoeken?
0: Nee, ik heb wel een heel sterk idee wat ik wil. Maar je gaat het natuurlijk wel uitzoeken met elkaar. In repetities. Door heel veel te praten. Door dingen te delen. Vooral met Nienke uit je eigen leven. Dus dat is wel een samenwerking. Ja.
1: Want het is natuurlijk wel, denk ik, voor een vlogster, die gewoon eigenlijk dan spiegel je gewoon je leven ook wel een beetje op een leuke manier voor.
0: Ja.
1: En als je gaat acteren, moet je gewoon wel bij emoties komen.
0: Ja, ik ben wel heel streng geweest ook hoor.
1: Waar je misschien vandaan, dan wil je ook een glossy plaatje, maar dat wil jij natuurlijk niet.
0: Ja, nou, Nienke was wel, want dat zou je snel van haar denken natuurlijk, omdat ze constant zichzelf moet filmen, dat ze ijdel is of zo. Maar dat was helemaal niet het geval.
1: Nee, maar het is een andere tak van sport.
0: Absoluut, ja. Ja, ja, nee, absoluut.

0: Dus hoe heb je dat gedaan?
1: Nou,
0: ben je gewoon als Stanley Kubrick, zeg maar, heb je er gewoon door een doolhof gejaagd? En,
1: nou, we hebben heel veel gepraat van tevoren, nog meer dan gerepeteerd. Of voor mij is dat al repeteren eigenlijk. En ik heb wel gezegd dat ik heel streng zou zijn voor de. En ik wist ook dat ze dat aan zou kunnen. Ik zei van, ik ga je echt als een actrice behandelen. Want ik weet dat je het kan. En ik heb haar heel veel op casting gehad. 4 rondes of zo. En dus zij moest heel vaak dingen nog een keer en nog een keer. En ja, vooral, nou ja, bijvoorbeeld als ze op een gegeven moment in het. Ja, niet iedereen die luistert heeft de film natuurlijk gezien. Maar op een gegeven moment zingt ze mee met een lied wat ze na. Ik zou het liefst in een doosje willen doen na die serenade opzet voor William, vuile huigelaar. Van René de Haan.
0: Het komt dus niet meer goed tussen William en Sandra.
1: Maar die zingt ze dus uit volle borst. Ja. En daarna stort ze in. En dat hebben we heel vaak gedaan. En nog een keer. En dat was zwaar. Maar ik wist dat ze dat aankon. En ik wist dat ze het vertrouwen had. Het gaat zoveel om vertrouwen. En ook de nazorgen daarna. Ja. Dat je wel elkaar vasthoudt.
0: Maar je was ook op zoek natuurlijk in je film. Naast de luchthartigheid en de vrolijkheid en zo. Ook naar de rauwheid van emoties.
1: Ja.
0: Want ja. Dat viel me ook op aan je film. Iedereen heeft het hart op de tong. En staat eigenlijk heel dicht bij zichzelf.
1: Ja.
0: Niemand hoeft elkaar ook meer iets op te hangen natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar was dat ook voor jou zo in je kindertijd? En was dat fijn? En is dat iets wat je gewoon eigenlijk hebt moeten inleveren?
1: Ja, en dat is trouwens waarom ik me op een gegeven moment ook heel ontheemd voelde. Of me niet thuis in een andere klas. Want ik dacht, hé, ik mis iets. Ik mis inderdaad dat je hart op je tong. En dat mensen met elkaar praten. Dus dat heb ik zeker zo beleefd. En nog steeds van waar ik vandaan kom. Dus dat is. Maar goed, dat je dat natuurlijk wel op een gegeven moment inderdaad op een bepaalde manier moet inleveren. Omdat het toch als volks, zeg ik tussen aanhalingstekens, wordt gezien. Van oh ja, dat is.
0: Zie je nou eigenlijk niet wat veranderen ook? Want er is. Langzaam maar zeker komen er steeds meer mensen zoals jij, jeetje. Ik hoor het mezelf zeggen. Maar goed, mensen die misschien uit een achterstandsmilieu komen. Waarin het niet gewoon was dat je ging studeren. Steeds meer stemmen. En die komen ook in de mainstream media terecht.
1: Ja.
0: Tim Sjongers, die is volgens mij zelfs aan de universiteit verbonden. Die heeft een hele moeilijke achtergrond en weinig geld. Die kan als geen ander ervan getuigen. Ja. Waarom mensen voor fastfood kiezen.
1: Ja. Precies,
0: als er gewoon geen alternatieven zijn.
1: Ja.
0: In plaats van zo neer te kijken op dikke mensen die dan dik worden omdat ze arm zijn. En zo.
1: Ja.
0: Dus je gaat steeds meer van die stemmen horen. Merk je dat? Ik bedoel, wordt het makkelijker voor jou om.
1: Dat zou kunnen, ja. Misschien. Dat er toch. Ja, misschien wel. Misschien voel je dat wel ergens. Dat er meer zijn.
0: Heb je nu met deze film. Zijn er meer verhalen die je over die periode uit je leven zou willen vertellen? Of over de klas, over die klasse zou willen vertellen?
1: Nou, ik ben half Chileense. Mijn vader komt uit Chili, uit een heel, heel arm gezin. Maar ook ontzettend veerkrachtig. En ik zou eigenlijk bijna hetzelfde willen doen. Ik heb een ander project nu hoor, wat daar niks mee te maken heeft nu. En dat ben ik aan het schrijven. Maar dat is wel iets wat ik bijna daarop zou kunnen plakken. Maar dan in Chili. In de Chileense samenleving.
0: Ik ben heel benieuwd wat dat dan gaat worden. Ja. Als dit al zo'n mooie opera is geworden. Dan, nou ja, in welke muziek en welk kader dat dan weer krijgt.
1: Ja.
0: Paloma Aguilera Valde Benito. Ik wil je heel erg hartelijk danken voor je komst naar Opium vanavond. Bedankt. Jouw film Treat Her Like a Lady is nu in de bioscoop te zien. Hij speelt zich toepasselijk genoeg ook af in een hele hete zomer. Met een heerlijke soundtrack eronder. Niet alleen het liedje van Arne Emgen Schmid en Verdi dus. Maar ook Bach, De Voorzaak en vele anderen. En meer info hierover vind je op onze website. npoklassiek.nl/opium. Nou, Robert Schumann zit dan weer niet in de film. Had hij erin gepast qua sfeer? Nou, dan moeten we even gaan luisteren.

0: Cellist Truls Murk hoorde je in het WDR Symfonieorkester Keulen onder leiding van Hans Vonk met muziek van Robert Schumann, namelijk een aantal delen uit zijn celloconcert.
1: Opium met Annemieke Bosman op NPO Klassiek.

Dat was Frank Bralee met Promenade Walking the Dog van George Gershwin uit de film Shall We Dance uit 1937. Een film met Fred Astaire en Ginger Rogers. En Gershwin schreef dit lied speciaal voor een scène waarin de heren te zien zijn samen met hun eigen honden op het dek van een cruise ship.

0: Muziek uit de romantiek van Carl Reinecke. Je hoorde een deel uit zijn pianokwartet uitgevoerd door het Linos Ensemble. En daarvoor hoorde je Pygmalion met het aangrijpende stuk Coronach. Werk voor vrouwenkoor en piano van Franz Schubert. Gebaseerd op de tekst uit het beroemde dicht The Lady of the Lake van de Schotse dichter en schrijver Walter Scott.
1: Bijna vergeten.
0: Vanavond zorgt de Zweedse pianiste Solveig Funset ervoor dat de muziek van haar landgenote Laura Valborg Aulin niet vergeten wordt. Dit is het scherzo uit de 7 stukken voor piano die zij naliet toen ze in 1928 overleed in Örebro.

En met pianomuziek van de bijna vergeten componiste Laura Valborg-Aulin eindigen we Opium voor vandaag. Morgen een nieuwe aflevering, maar dan met Brecht van Hulten. Ze gaat praten met uitgeefster Annette Portegies. Samen met kunsthistorica Joya Smit maakte zij het boek Fiep, een overzicht over het leven en werk van Fiep Westendorp. Nou, je kent haar vast als de vrouw die Jip en Janneke getekend heeft. Pluk van de Pettenflat, Otje, Floddertje en tal van andere onsterfelijke kinderhelden vloeiden ook uit haar pen. Minder bekend is dat Fiep Westendorp ook tijdschriftillustraties en reclamecampagnes ontwierp. Nou, morgen gaat Annette Portegies daar alles over vertellen in Opium. Ik zou zeggen, luisteren, maar eerst genieten van het tweede zomeravondconcert uit de reeks met Wouter Plezier vanavond. En tot die tijd hoor je bij ons nog muziek van Frans Schreker. Fijne avond nog. Doeg!

0: NPO Klassiek. Bereid je voor op een swingende zomeravond. Met balletmuziek en Gershwin's aanstekelijke Rhapsody in Blue. NPO Klassiek is er live bij in het Concertgebouw. Met Phil Zuid en dirigent Duncan Ward. Luister mee. Morgen om 8 uur. Poulenc, Gershwin en Stravinsky in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
2: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
1: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwagens

0: wijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
1: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
0: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken, wel overwegend droog. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl. Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Wouter Plaisier.

Het langzame deel uit de fluitsonate nummer 2 van Sergei Prokofjev op de achtergrond. Stefan Ragnar Huskutsen, fluit en Liam Kaplan piano. Op het concert in de Nordeljos Kamermuziekzaal in Reykjavik. 3 juni jongstleden met ook nog muziek van Mendelssohn. Later vanavond rond 9:30, nu eerst het Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia onder leiding van Jacob Roesje, concert dat 18 juni jongstleden plaatsvond in het auditorium in het Parco della Musica in Rome. Met Karen Gomio als solist in het vioolconcert van Mendelssohn en na de pauze de 4e symfonie van Tchaikovsky. Begon met dat beroemde vioolconcert van Mendelssohn. Hij schreef het voor zijn vriend, de violist Ferdinand David. In 1838 schreef Mendelssohn aan David in een brief dat hij een melodie voor een vioolconcert in zijn hoofd had. En David antwoordde: ik beloof je dat ik het zo zal instuderen dat de engelen in de hemel zich zullen verheugen. Maar het concert was pas 6 jaar later klaar, in 1844. Tijdens het componeren werkte Mendelssohn nauw samen met David en nam veel van diens suggesties over. Waarschijnlijk was David zelf verantwoordelijk voor de slim geschreven cadens. Beide mannen hadden een hekel aan de showstukken die vioolconcerten in die tijd vaak waren, vehikels voor holle virtuositeit. Dat is niet veel meer dan jongleren en koorddansen, zei Mendelssohn erover. Zijn eigen vioolconcert was een instant klassieker en staat tot op de dag van vandaag op het repertoire van iedere concertviolist. En hier, gespeeld door Karen Gomio met het Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, hele mond vol, onder leiding van Jacob Husha, uitgevoerd 18 juni jongstleden in Rome.

het vioolconcert van Felix Mendelssohn met Karen Gomio als solist. Het orkest van de Academie Nationale di Santa Cecilia onder leiding van Jacob Ruscha. 18 juni jongstleden in het auditorium van het Parco della Musica in Rome. Met ook de vierde symfonie van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Trompetsignaal waarmee die symfonie opent symboliseert het noodlot. Zo zei Tchaikovsky dat in een brief aan zijn weldoenster mevrouw Nadezhda Volmek. Hij schreef over die symfonie. In alle delen is dat noodlotsmotief een leitmotief, een thema dat telkens weer terugkomt. In het eerste deel hangt het noodlot als een zwaard van Damocles boven de componist. Ook al maakt hij met wat lichtere thema's het geheel minder dreigend. In het daaropvolgende langzame deel ziet Tchaikovsky het leven in een stroom van herinneringen aan zich voorbij gaan. Alsof de drank hem heeft verdoofd. Zo lijkt het in het derde deel. En dan lijkt hij zijn ellende even te vergeten. Kop op, schreef Tchaikovsky aan Nadezhda Volmek over de finale van de symfonie. Trek erop uit. Zoek andere mensen op en geniet van hun vreugde. Pak jezelf bij elkaar en zeg niet dat alles in de wereld slechts kommer en kwel is. Vreugde is een simpele, maar grote kracht. Vreugde is gelukkig zijn met anderen. Leven is nog steeds mogelijk. De vierde symfonie van Piotr Ilyich Tchaikovsky, het orkest van de Academie Nationale di Santa Cecilia, onder leiding van Jacob Ruscha.

0: de vierde symfonie van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Door het Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia onder leiding van Jacob Ruscha. Op het concert van 18 juni jongstleden in het auditorium van het Parco della Musica in Rome.
1: Het zomeravondconcert. Met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Ja, inderdaad. En ook met Sergej Prokofjev en Stefan Ragnar Huskeltsson, fluit, en Liam Kaplan, piano. Zij gaven een recital in Reykjavik, 3 juni jongstleden. En begonnen met de tweede fluitsonate van Sergej Prokofjev. Russische componist die het stuk schreef in opdracht van het Comité voor Kunstzaken. Tijdens de oorlog, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de Duitse invasie in 1941 vluchtte Prokofjev weg uit de hofstad Moskou. Hij vestigde zich in Alma-Ater en later in Perm. En daar componeerde hij zijn tweede fluitsonate. Ver weg van het oorlogsgeweld. De eerste uitvoering van het stuk vond plaats in 1943. Dat was tijdens een besloten auditie waarbij ook de beroemde violist David Oistrakh aanwezig was. Oistrakh was zo onder de indruk dat hij Prokofjev vroeg een versie voor viool te maken. En dat gebeurde ook. Nou, wij gaan zo meteen de oorspronkelijke versie horen. 4 delen, een monumentaal stuk in neoclassicistische stijl met allerlei verwijzingen naar de traditie, maar in een voor Prokofjev eigentijds jasje. De inspiratie was het Franse fluitspel van Georges Barrère en dat heeft duidelijk sporen nagelaten. Prokofjev zei over het stuk: in deze sonate hoor je niet alleen lyrische, dagdroomachtige melodieën, maar ook de lichte en humoristische kanten waar het instrument zich zo goed toeleent. Stefan Ragnar Huskeltsson, fluit, en Liam Kaplan, piano, in de tweede fluitsonate van Sergej Prokofjev.

Ja, dit was natuurlijk niet de fluitsonate van Sergei Prokofjev. Maar de noodband, want die startte, want de sonate voor fluit nummer 2 van Prokofjev, die verdween ineens uit het gehoor. We hebben een beetje last van computertoestanden hier op het Mediapark. We hoorden Stefan Ragnar Höskuldsson fluit en Liam Kaplan piano, hun recital van 3 juni jongstleden in Reykjavik, waar ze besloten met het pianotrio nummer 1 van Felix Mendelssohn Bartholdy. En dat gaan we nu starten, want dan kunnen we dat in ieder geval nog helemaal laten horen. Pianotrio nummer 1, opus 49, dat Mendelssohn schreef in de zomer van 1839... voor het grootste deel tijdens een vakantie in Frankfurt met zijn jonge vrouw Cécile Jean-Renaud. Later herschreef Mendelssohn de pianopartij op aanraden van pianist en vriend Ferdinand Hiller. Het klonk allemaal voor het eerst op 1 februari 1840... Felix Mendelssohn aan de vleugel. En het was dit stuk waarvan Robert Schumann in zijn recensie over Mendelssohn schreef: Er ist der Mozart des 19. Jahrhunderts. Pianotrio nummer 1, opus 49. Stefan Ragnar Höskuldsson fluit, Sigurdur Agnarsson cello en Liam Kaplan piano.

Het piano trio nummer 1, opus 49 van Felix Mendelssohn. De vioolpartij gespeeld door de fluit van Stefan Ragnar Höskuldsson. Verder Sigurður Agnarsson cello en Liam Kaplan piano. In Reykjavik in de Norðurljós Kamermuziekzaal, 3 juni jongstleden. Deze muziek van Felix Mendelssohn. En ja, nogmaals excuses voor de fluitsonate nummer 2 van Sergej Prokofjev, die door technische toestanden eigenlijk in het water viel. Die houdt u van ons te goed tijdens een ander zomeravondconcert of een regulier avondconcert. Zo dadelijk, 22:30, Passaggio Late Night met Annemaatje Lemerijs. Tot die tijd nog een flart van een soundscape-compositie van James Wellburn, Britse muzikus en geluidskunstenaar. Hij verbleef op een van de meest noordelijke plekken ter wereld, Longyearbyen, op Spitsbergen, een archipel in het Noordpoolgebied, een voormalige mijnnederzetting. Industriële ruïnes, extreme weersomstandigheden en adembenemende landschappen en tegenwoordig ook zelfs

massatoerisme. Hij maakte er een soundscape over die noemde Life at the Edge of Industry and Wilderness. En die klinkt op de een of andere manier niet echt nu. Dus die ga ik met de hand instarten. Ja, het is een avond vol technische verrassingen. Je blijft lachen. We gaan eens even kijken hoe we dat gaan oplossen. Ik start dus eventjes het begin van deze soundscape. Ja, en dan kunnen we straks hem gaan veden tegen 10:30. Longyearbyen dus. Hij bezocht het 3 keer, James Wellburn, als artist in residence. En zette de omgeving om in een soundscape-compositie. En daar kreeg hij een prijs voor van de EBU. De Palma Ars Acoustica. De prijs voor geluidskunst. Tot 10:30 nog. En dan trekt Annemaatje Lemerijs die schuif eens even rap naar beneden. Voor een kersverse uitzending van Passaggio Late Night. Nog een mooie avond.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. Het is een spannende avond hier in de studio met al die technische ongemakken, laat ik het zomaar even noemen. Maar we hebben toch nog even kunnen genieten van die prachtige soundscape van James Wilburn. En ik hoop dat het vanaf nu gewoon doet wat het moet doen, het systeem. Hoe dan ook, het is vandaag 30 juni en dat is de sterfdag van de Zweedse kinderboekenschrijfster en illustratrice Elsa Beskow. Op 30 juni 1953 is zij overleden. En misschien ken je haar boeken wel: Hansje in het Bessenland, Olle's Skitocht, De Kabouterkinderen en Pelle's Nieuwe Kleren. En naar die laatste is mijn jongste broertje vernoemd, Pelle. Eigenlijk heet hij Pelle Pepijn, net als dat ik met mijn dubbele naam Anne Maartje heet. Maar toen hij geboren werd, was ik 5 en mijn oudste broertje 3. En jong als we waren, zeiden we toen allebei heel stellig: Pelle Pepijn is een rare naam. We zijn hem stug en volhardend Pelle gaan noemen. En inmiddels gaat hij al ruim 30 jaar als Pelle door het leven. Mede dankzij de boeken van Elsa Beskow dus. En als ik naar haar prachtige tekeningen kijk, krijg ik bijna buikpijn van een soort vals verlangen naar vroeger. En tegelijk leef ik eigenlijk momenteel behoorlijk als een Hansje in Bessenland. Want de Betuwe is een buitengewoon fruitrijk prentenboek. Ik at vorige week de eerste frambozen uit eigen tuin, gegroeid uit een stekje dat een vriendin afgelopen voorjaar voor mijn verjaardag kwam brengen. En toen ik vorige week de voortuin uitliep, zag ik vanuit mijn ooghoek bij de overburen op het muurtje een krat met een briefje staan: bakjes aalbessen om gratis mee te nemen. Afgelopen zondag kochten we een kilo kersen bij een boerderij aan de dijk, waar je in de winter je kerstboom kunt kopen. Stap van kerst naar kerst is immers verwaarloosbaar klein. Op de website van onze gemeente kun je een Pluk de Stadkaart downloaden, waarop alle gratis plukplekken staan aangegeven. Kersen, appels, peren, noten, perziken, pruimen, bramen en zelfs eetbare haag. Ben ik heel benieuwd naar.

Zonovergoten wolken van Sergei Protopopov door Matthias Spee. En er zit wel een heel bijzonder verhaal achter deze opname. Want pianist Matthias Spee wilde heel graag de pianomuziek van Protopopov op gaan nemen. Maar niet alle bladmuziek was beschikbaar hier in het Westen. Toen heeft hij allerlei mensen gemaild, totdat hij uiteindelijk toestemming kreeg van het Russische ministerie van cultuur om aldaar in de archieven te komen graven. Niet lang daarna barstte de ellende los en vond Matthias het niet verantwoord om naar Rusland te reizen. En op zijn verzoek of de bladmuziek per mail verzonden kon worden, kwam nooit reactie. En toen heeft een lokale muzikoloog en Protopopov-liefhebber uiteindelijk het Russisch Nationaal Museum voor Muziek bezocht, daar de benodigde partituren gevonden en die met de hand voor Matthias overgeschreven. Dus nog los van het instuderen en opnemen zit er al ontzettend veel voorwerk, liefde en toewijding in deze productie. Eclipse Volume 3 heet het album. En dit waren dus de zonovergoten wolken. En die wolken, die zijn ons thema van vanavond. Want wat zijn ze welkom na die warme dagen.

Cloudsland, deel 3 uit het Concert voor Orkest van Kenneth Fuchs door Symphonia of London onder leiding van John Wilson.

0: De vrijplaat.
1: Ik ging uiteraard uitgraven in mijn muzikale geheugen. Welk van mijn lievelingsstukken kan ik in verband brengen met ons wolkthema van vanavond? Het was kort graven. Ik ben getrouwd met een componist en dat brengt mij vrij permanent op een roze wolk. Er gaat zo'n beetje geen dag voorbij zonder dat hij een ode aan me zingt of speelt. En mijn eigen behoefte aan uren achtereen in mijn muziek opgeslokt zitten of lange wandelingen maken wordt niet alleen klakkeloos geaccepteerd, maar zeer oprecht begrepen. En hij schrijft dus ook prachtige muziek. En een van zijn allermooiste stukken vind ik Drifting. Het stuk gaat over geheugenverlies en dementie. In het begin beseft de protagonist nog dat ze grip op haar leven verliest en probeert ze zich vast te klampen. Maar na het kantelpunt waarop ze alle realiteitszin kwijtraakt, blijkt ze als een willoos wolkje door prachtige roze luchten te zweven. Drifting Through Pink Skies van Remy Alexander.

Sopraan Rianne Wilbers, saxofoon Tom Sanderman, muziek van Remy Alexander, Drifting Through Pink Skies, waarin als hoopvolle boodschap het leven oplost in eindeloos roze luchten. En altijd als ik van die mooie roze luchten zie, hoor ik deze muziek in mijn hoofd. En ik hoop jij ook vanaf nu. En ik heb nog een lied over wolken, een deel uit die Wolkenpompen van Erwin Schulhoff.

Sternen Miniger uit die wolkenpompen van Erwin Schulhoff. Lieve Visser hoorde je als basbariton en de Ebony Band onder leiding van Werner Herbers. Dadaïstische muziek was dit uit 1922, die pas in 1990 door de Ebony Band in première werd gebracht. En dat had alles te maken met het ongunstige politieke klimaat ten tijde van het schrijven van deze muziek. Schulhoff zat toen in Duitsland, maar bewoog zich net terug naar zijn geboorteland Tsjechië, waar hij zich tot het communisme bekeerde. En Hitlers oorlogsverklaring aan Rusland in 1941 maakte het voor Schulhoff onmogelijk om naar de Sovjet-Unie te emigreren, zoals hij eigenlijk van plan was geweest. Hij werd opgepakt en overleed in een interneringskamp aan tuberculose. En de Ebony Band heeft een hele grote rol gespeeld in het bekendmaken van Schulhoffs prachtige muziek, met dus onder andere het in première brengen van die wolkenpompen. Nou, hoog tijd voor een stukje onbezonnen Frans impressionisme. Nuages, de eerste nocturne van Claude Debussy.

0: En daar verdwijnen Debussy's wolken in de verte. De eerste nocturne was dit, Nuage, wolken. Door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nézet-Séguin.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde.
0: Gisteren begonnen we aan onze zomerbrievenreeks met de eerste brief van Wolfgang Amadeus Mozart. Of zoals ik het een Amerikaanse toerist hoorde zeggen, Wolfgang Amadeus Mozart. En dat betekent dat vandaag Mozart brief nummer 2 voor je klaarstaat. En die komt uit Milaan.
2: Wolfgangs woorden. Het leven van Mozart in brieven.
3: Milaan, 26 januari 1770. Het orkest in Cremona was goed. De eerste violist heette Spagnoletto. De prima donna is niet slecht, maar wel oud, geloof ik. En niet mooi. Ze acteert beter dan ze zingt. De seconda donna is jong, acteerde niet slecht, maar ook niet bijzonder. De prima uomo musico, Cicognani, heeft een aardige stem en een mooi cantabile. De tenor, weet ik niet meer. Er was ook een danseres die lang niet slecht danste en er waarachtig aardig uitzag. Zowel op als naast het toneel. Verder was er nog een komische danser die bij iedere sprong een wind liet. De rest was niets bijzonders. Vaarwel. Kus mama's handen 1000 maal namens mij. Ik blijf tot de dood je trouwe broer. Wolfgang de Mozart, edelman van Hogendaal, vriend van het betaalkantoor.

De tweede brief van Mozart in onze Mozart-reeks, voorgelezen door Owen Schumacher. En je hoorde Se tutti i mali miei, wat hij in Rome schreef en niet in Milaan. Maar goed, dat is materiaal voor de kniesoren onder ons, denk ik. En je hoorde Nathalie Dessay als zangeres en Orchestre de l'Opéra de Lyon onder leiding van Theodor Kuschelbauer. Vorige week, of was het alweer de week daarvoor? Nou, doet er niet toe, draaide ik muziek van een wat minder bekende Nederlandse componist, Bernard van den Sichtenhorst Meijer. En daar kwamen ook verheugde reacties op binnen. Hij verdient, zoals zoveel componisten, inderdaad meer aandacht en meer airtime op deze zender. En laat nou één van de delen uit zijn Zes gezichten op den Fuji schaapjeswolken heten.

3 van de 6 gezichten op den Fuji. Nummer 2, schaapjeswolken om den Fuji. Nummer 3, de Fuji vanuit het riet. En nummer 4, de Fuji in den regen. Onmiskenbaar, die laatste. Van Bernard van den Zichtenhorst-Meijer, gespeeld door David Kuiken. Prachtige pianomuziek en er is een redelijk acceptabele hoeveelheid van zijn muziek online te vinden. Dus luister daar vooral lekker verder naar deze bijzondere Nederlandse componist. En ik dacht even, goh, wat krijg ik lekker veel pianomuziek voorgeschoteld vanavond. Maar het volgende stuk is weliswaar geschreven voor piano, maar staat voor ons klaar in een arrangement voor de Lauten Compagnie, die we gisteren al hoorden in dat funky King Arthur arrangement. Vanavond wagen ze zich aan In a Landscape van John Cage.

In a Landscape van John Cage in een arrangement voor de Lauten Compagnie onder leiding van Wolfgang Katschner. Ja, ook prachtig deze versie. Iets in mijn pianohart wil dan toch liever het origineel horen. Maar mijn makershart roept dan nog harder hoe ontzettend leuk en mooi en belangrijk het is als mensen nieuwe versies van hun favoriete muziek kunnen maken. Die muziek mag best een beetje in beweging blijven. Dus ik heb van deze versie genoten en ik zet straks in de auto de pianoversie aan. Oké, we zouden nu normaal gesproken naar de Hollandse Nieuwe gaan, maar deze week hebben we niet echt een Hollandse Nieuwe, want we maken ons op voor een Hollandse Nieuwe zomerstop. Maar bij wijze van zachte overgang nemen Karel en ik deze week onze favoriete Hollandse albums van afgelopen seizoen mee. Gisteren draaide ik muziek van het album Each and All van Shane van Neerden. En vandaag breng ik je Julia Hartig. Zij bracht in januari haar album Black Rainbow uit, met daarop muziek voor viool en piano van Janáček, Fazil Say. Twee geweldige stukken die ze zelf schreef in samenwerking met Akim Moisenkov. En deze prachtige vioolsonate van Georgi Enescu.

0: Julia Hartig op viool en Reineke Broekhuis op piano in deze sonate voor viool en piano van de Roemeense componist George Enescu. En deze muziek staat op een van mijn favoriete albums van afgelopen seizoen, Black Rainbow. En mijn luistertip is om naar de compositie van Julia zelf te gaan luisteren. Die was te lang voor deze rubriek en ik wilde hem niet in stukjes hakken. Dus ik vertrouw erop dat je braaf aan mijn luisteropdracht gehoor geeft.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: Het is dinsdag 30 juni, 11:55. Ik weet niet hoe laat de zon onderging, maar ik weet wel dat de grootmeester van het levenslied, André Hazes, vandaag 75 jaar geworden zou zijn als hij nog leefde. En vlak na zijn overlijden in september 2004 kregen wij een kruising tussen een haas en een konijn als huisdier. Die werden gebruikt om op te jagen, want dan schoot je dus wel een haas. Maar hij was een stuk trager dan een haas, want half konijn. Ik vond dat intens laf. Dus toen wij een exemplaar konden redden, deden we dat onmiddellijk. Hij was mijn moeders allerbeste vriend. Die twee waren echt onafscheidelijk. Zijn naam? André het Haasje. Ik dwaal af. Terug naar onze muzikale wolken. Zijn naam zou gevallen, maar zijn muziek nog niet. Leo Janáček. Je zou dit Tsjechisch impressionisme kunnen noemen. Nooit heb ik een andere componist zo treffend de mist horen verklanken.

In the Mist van Leo Janáček, gespeeld door Alain Planès op de piano. Prachtig om ook hier muzikale kenmerken in te horen die je ook in On an Overgrown Path van Janáček hoort. Oké, we gaan naar een gedicht. En vanavond heb ik een gedicht van Martinus Nijhoff, die trouwens in hetzelfde jaar overleed als Elsa Beskow, met wie ik vanavond de uitzending opende, 1953. Dit gedicht heet De Wolken en je hoort Nuage van Django Reinhardt.

Ik droeg nog kleine kleren en ik lag lang uit met moeder in de warme hei. De wolken schoven boven ons voorbij en moeder vroeg wat ik in de wolken zag. En ik riep: Scandinavië en eenden. Daar gaat een dame schapen met een herder. De wonderen werden woord en dreven verder. Maar ik zag dat moeder met een glimlach weende. Toen kwam de tijd dat ik niet naar boven keek, ofschoon de hemel vol van wolken hing. Ik greep niet naar de vlucht van het vreemde ding dat met zijn schaduw langs mijn leven streek. Nu ligt mijn jongen naast me in de heide en wijst me wat hij in de wolken ziet. Nu schrei ik zelf en zie in het verschiet de verre wolken waarom moeders schreiden.

Django Reinhardt, Nuages, Wolken. En je hoorde het gedicht De Wolken van Martinus Nijhoff. En dan nu Groningse wolkenluchten. Joep Fransens komt uit Groningen. Zijn pianoconcert heeft als titel Journey Under Brilliant Skies. Het ging in 2025 in première met het Noord-Nederlands Orkest en pianist Ralf van Raat. En voorafgaand aan dat concert kreeg Fransens het Gouden Viooltje. Een prijs voor uitzonderlijk muzikaal talent, geboren in een van de drie noordelijke provincies van Nederland met een internationale carrière. Nou, nu kom ik niet uit een van die provincies, maar mijn broertje is er wel heen geëmigreerd. Dus ik kom er met gezette regelmaat en ik kan bevestigen dat de luchten indrukwekkend zijn.

Het concert voor piano en orkest, Journey Under Brilliant Skies van Joep Fransens. Met Ralf van Raad op de piano en Fion Orkest onder leiding van Otto Tausk. En ik wil het toch nog even noemen, deze prachtige muziek wordt voor ons samengesteld door Teun Faber. Die me ook vanavond weer zeer gelukkig maakte met deze heerlijke wolkenavond. We zweven de nacht in met Tchaikovsky en gouden wolken bracht de nacht door. Ik wens je een hele goede nacht. Slaap lekker. Of waak zacht.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit.
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen, of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Ster. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Schunk Museum Heerlen. Schunk.nl.
8: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van woensdag 1 juli. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les in kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het vervallen en was er illegaal een tweede verdieping opgebouwd. Daardoor stortte het dak in. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.